0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Code Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Clara, live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen. Of volg het op

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Clara, live.

0: bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: 중요.
1: 'T is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken plaatsvinden per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zo'n testen lopen op. Er is ook steeds meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Genee.
2: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien dat er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
1: Ouders die voorrang willen om hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in te schrijven, die moeten voortaan bewijzen dat ze het Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement heeft strengere regels daarover goedgekeurd. Tot nu toe was een mondelingentest genoeg. Maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat wil zeggen dat je vloeiend en spontaan kan communiceren met mensen die Nederlands als moedertaal hebben. In Knokke-Heist is rond 7:30 gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon nog gered worden door omstanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Soldaten van het Amerikaanse leger die ouder zijn dan 30 moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd.
3: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency. For our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
1: Hegseth wil naar eigen zeggen op die manier de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de opbouw van spieren en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is nog niet duidelijk of dat ook allemaal voor vrouwen geldt. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft op voorsprong, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in een paar minuten tijd nog 1-2 van. De Engelse bondscoach Thomas Tuchel is teleurgesteld. Na de voorsprong speelden we veel te passief en gaven we kansen weg, zegt hij.
4: Yeah, we're disappointed. We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances and could not turn the ball possession around. We were close, but couldn't keep the level up after we scored.
1: We waren er dichtbij, maar we konden het niveau niet behouden nadat we scoorden, aldus Tuchel. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden en vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien. Vanaf het weekend iets koeler en meer wolken, maar de kans op neerslag blijft klein. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Clara, live.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Clara Live.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse droogtecommissie komt vandaag samen over mogelijk nieuwe maatregelen. Ook afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale na winst tegen Engeland. Goedemorgen. De droogte blijft duren en dus moeten er strengere beperkingen komen op het watergebruik. Dat zeggen waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt ook de Vlaamse droogtecommissie voor de eerste keer dit jaar samen. En die komt wellicht met nieuwe maatregelen, want er is de afgelopen tijd veel te weinig regen gevallen. Dat zegt experte waterbeheer Ine van der Keelen.
1: Sinds half juni is het eigenlijk heel droog en we zien dat inderdaad ook de komende dagen zeer weinig neerslag verwacht wordt. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land met uiterst droge condities in West-Vlaanderen, de provincie Limburg en het westen van de provincie Luik.
0: Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld autisme en ADHD. Minister van Welzijn Caroline Genee investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En ook in de hulpverlening die na zo'n test volgt, zal er extra worden geïnvesteerd, zegt de minister.
2: We gaan ook de vervolghulp extra uitbreiden, sneller organiseren. En we gaan dat doen via heel veel verschillende pistes. Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook hulpverlening in de huizen van het kind versterken. We gaan op alle mogelijke manieren zorgen dat kinderen sneller een diagnose hebben en ook sneller gepaste hulpverlening.
0: Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie van Bosuit had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er nog 1000 plaatsen over. Het gaat om opvangplaatsen die hier in 2022 tijdelijk waren bijgekomen, omdat er toen niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil Van Bosuit alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. De zieke moet wel ouder zijn dan 18 en moet, als dat kan, de medicatie ook zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden, die komen niet in aanmerking. Correspondent Frank Renaud.
3: De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
4: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
3: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
0: Voor de 5e nacht op rij hebben de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. Roel Penneman, waar tegen waren die gericht?
5: Het Amerikaanse leger liet vannacht weten dat die nieuwe aanvalsgolf gericht was tegen commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Maar voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur zijn genomen. Iran zegt dat daar de luchtafweer in actie is gekomen. Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse leger een lege olietanker aangevallen die op weg was naar een Iraanse haven. De tanker kon daardoor zijn reis niet voortzetten. Sinds dinsdagavond hebben de Verenigde Staten een nieuwe blokkade voor de scheepvaart naar Iran ingesteld. Op zijn beurt blijft Iran reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. Zo zegt Jordanië dat het 8 Iraanse raketten uit de lucht heeft gehaald.
0: Roel, dankjewel. En soldaten van het Amerikaanse leger die ouder zijn dan 30 moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Hij wil op die manier, naar eigen zeggen, de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg gisteravond Engeland met 1-2. Een verslag van Bert Sterks.
6: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een 2e wereldtitel.
0: Frankrijk en Engeland spelen zaterdag de kleine finale tegen elkaar voor de 3e plaats. Het weer warm en zonnig vandaag. 24 graden aan zee, zo'n 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden, vooral in het zuidoosten. Kans op onweersbuien. Vanaf het weekend koeler en meer wolken, maar de kans op neerslag blijft klein. De Vlaamse droogtecommissie komt straks samen om te bekijken of er waterbesparende maatregelen moeten komen. Dat was de opener van het nieuws. Sinds half juni is het erg droog in onze regio. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg is er weinig regen gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Het is donderdag 16 juli vandaag. De maand juli is intussen halfweg. En ik begin deze donderdag met Bach. Welkom.

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Clara, live.

Bach's tweede Brandenburgs concerto door Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En dit zijn vader en dochter, Arthur en Livia Nestrovski. Ze komen uit Brazilië en dat is ook te horen in hun arrangement van dit bekende lied van Schubert. Na een minuutje ongeveer zult u het wel herkennen.

0: Schubert, zoals we hem niet vaak horen. Dat was zijn lied Ständchen, gemixt met Braziliaanse poëzie, met de stem van Livia Nestrovsky en haar vader Arthur op gitaar. Het blijft warm, dus ik hoop dat u wat verkoeling vindt. En misschien kan onze kaart met Hidden Gems u daarbij wel helpen. Want wij gaan samen met u op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. En ook schrijver Koen Peters, die kent zo'n Hidden Gem in Oostende.
1: Hidden Gems.
2: Mijn verborgen juweel is de Stuiverstraat in Oostende. En daar is de nieuwe begraafplaats. Rechts achteraan staan populieren, balsempopulieren. Ik wist niet dat dat bestond, maar een balsempopulier, dat is toch fantastisch dat die op een begraafplaats staat. En vooral als je daar binnenkomt, dan staan daar twee pleuranten. Dat zijn zo van die grote verticale beelden van figuren die rouwen. Zij betreuren de doden. Zet al direct een stemming. En dan daarachter is er ook een soort monument voor de verongelukte zeelieden. Ja, en dan smelt mijn hart eigenlijk al direct. Verdronken op zee is het criterium. Dat zijn dus vissers, liggen ook wat soldaten bij natuurlijk van de oorlog. Maar dan voel je echt, dit is een stad die aan de zee ligt. Dat ze daar speciaal een monument voor opzetten. En dat is natuurlijk tragisch en schoon tegelijk. Wie daar vroeger lag, is architect Gaston IJsselink. Hij is de architect van de Grote Post. En dat is eigenlijk een tragisch verhaal, waarbij mijn hart ook telkens weer bloedt. Namelijk, hij had een ongelukkig huwelijk. Hij had heel veel problemen op zijn werk, zeg maar. Dat is heel erg gecontesteerd geweest, dat gebouw dat hij ontworpen heeft, de Grote Post. Ja, en hem werd zelfs de toegang tot de werf ontzegd, omdat hij discussieerde en niet eens was met hoe het uiteindelijk gebouwd werd. Stapt uit dat ene huwelijk, heeft een nieuwe vriendin, Georgette Troyes. En die sterft eigenlijk kort nadat hij haar heeft leren kennen. De maand daarna stapt IJsselink uit het leven. Hij is begraven geweest op die begraafplaats, maar dat graf is eigenlijk al geruimd. Maar hij heeft nog, net voor hij zijn grote beslissing nam, het graf ontworpen voor Georgette. En dat is in dezelfde steen als de Grote Post. En hij heeft dat dan ook nog eens gesigneerd. G. IJsselink, alsof dat het laatste huis is dat hij ontworpen heeft voor zijn beste vriendin. Ik pleit absoluut niet om dat toeristisch te exploiteren, maar ik vind het wel een interessante plek om eens te passeren.
0: Een ontroerende plek aan de kust. De nieuwe begraafplaats van Oostende. Tragisch, maar mooi tegelijk. Zoals schrijver Koen Peters het zelf treffend zei over zijn Hidden Gem. Die vindt u ook terug op onze kaart op VRT Max, waar we alle bijzondere plekken hier in eigen land verzamelen. Dus laat ons zeker ook uw Hidden Gem weten, als u dat wil, via VRT Max. Dan pinnen we die mee op de kaart.

Windstreken. Muziek van en met harpiste Kathleen De Vijlder. En voor we Know the Rules horen met de hoofdpunten van het nieuws, is dit nog een stukje uit een symfonie van Anton Zimmermann.

0: eerste deel uit een symfonie van Anton Zimmermann. Het is 7:30. Goedemorgen, Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, de Vlaamse droogtecommissie komt straks samen.
1: Ja, dat is voor het eerst dit jaar en zij zullen bekijken of er nieuwe waterbesparende maatregelen nodig zijn door de aanhoudende droogte. Vooral in de provincies West-Vlaanderen en Limburg is er weinig regen gevallen de afgelopen weken. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water erg laag staat. Nu, experts pleiten alvast voor strengere beperkingen op het watergebruik. Voor de vijfde nacht op rij hebben de Verenigde Staten luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. Doelwitten waren commandocentra, luchtverdedigingsinstallaties en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur zijn genomen. Op zijn beurt blijft Iran ook reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. De Engelsen kwamen in de tweede helft op voorsprong, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in een paar minuten tijd nog 1-2 van. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden en vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien. Vanaf het weekend iets koeler en meer wolken, maar de kans op neerslag blijft erg klein. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Vladimir Poetin zit hopeloos vast in Oekraïne en dat maakt hem alleen maar gevaarlijker, zegt Jeroen van Horebeek in De Morgen. Oekraïnse aanvallen treffen intussen doelwitten in de helft van de Russische deelstaten, de olieproductie daalt fors en de Russische economie staat onder druk. De kans is groot dat Poetin doet wat tyrannieke slachters plegen te doen om een afgang te vermijden, nog meer onschuldige mensen de vleesmolen induwen. Europa moet zich dan ook voorbereiden op een Russische escalatie. Een nieuw pakketje sancties zal dan niet volstaan om een schande voor de eeuwen te voorkomen. In de Gazet van Antwerpen schrijft Chris van Marsenille over het nieuwe Ringpark West. Het is ronduit verbluffend wat Oosterweel de voorbije 6 jaar realiseerde op Linkeroever en in Zwijndrecht. De nieuwe fietspaden nodigen mensen uit om de auto te laten staan en maken de modal shift waar. Toch zijn er kritische noten. Het duurde allemaal te lang en de infrastructuur om de Schelde over te steken blijft ondermaats. Fietsbrug en fietstunnel moeten zo snel mogelijk worden afgewerkt. Als die klaar zijn en er wordt fors geïnvesteerd in openbaar vervoer, krijgt Antwerpen een fietsinfrastructuur die kan concurreren met de beste van Europa. Vlaamse jongeren spreiden hun studentenjobs steeds meer over het hele jaar en dat zorgt voor grote problemen in de kusthoreca. Amper 13% van de Vlaamse jobstudenten werkt nog uitsluitend in de zomer, weet Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Uitbaters aan de kust trekken daardoor steeds vaker buitenlandse jongeren aan die wel maanden aan een stuk willen werken. Het huidige flexibele systeem heeft behoorlijke neveneffecten. 1 op de 3 studenten slaat lessen over om te kunnen werken en slechts 1 op de 3 haalt het diploma binnen de vooropgestelde studieduur. Hoe ver zijn we gekomen dat er nu ook al arbeidsmigratie nodig is om onze langdurige studentenjobs in te vullen? De Vlaamse overheid trekt €800.000 uit voor een podcast en campagne over gelijke kansen, maar die haalt bitter weinig kijk- en luistercijfers. In de Tijd schrijft Peter de Grote dat dit past in een lange reeks twijfelachtige overheidsuitgaven, van een kook-app tot een digitale hamstercoach tegen voedselverspilling. Op het moment dat er al debatten zijn over besparingen in de gezondheidszorg, moet duidelijk zijn dat vele kleintjes één groot maken. Dat Vlaanderen zelfs nu zijn uitgavendrang niet onder controle krijgt, toont hoe ongezond de Vlaamse bestuurscultuur geworden is. Zelfde onderwerp bij Adriaan Kartuivels in Het Belang van Limburg. Op een totaalbudget van meer dan €60 miljard is €800.000 slechts een druppel op een hete plaat. En sensibiliseren is nu eenmaal een vorm van beleid. Denk maar aan de campagnes tegen zwerfvuil of gsm'en achter het stuur. Maar vragen om meer uitleg en kritiek geven op een dure podcast is perfect legitiem. Dat minister Gené de critici wegzet als extremisten die haar gelijke kansenbeleid belachelijk maken, is dat niet. Nu goed, de hijsa zal de podcast alvast extra aandacht opleveren. De Socialistische Vakbond reageert scherp op een onderzoek waaruit blijkt dat flexijobs in beperkte mate concurreren met deeltijdse banen en interim arbeid. In het laatste nieuws plaatst Isolde van den Einde daar kanttekeningen bij. Studentenarbeid heeft ook een apart fiscaal statuut en is ook goedkopere arbeid. Maar daarover hoor je geen vakbondsman of vrouw toeteren. Bovendien is interim werk een van de meest precaire en nadelige manieren om je brood te verdienen. Een flexijobber heeft al een vaste job en zijn sociale zekerheid op zak en houdt netto 100% over. De alarmkreten over flexijobs mogen niet worden uitvergroot. De arbeid in de horeca is niet verdwenen, wel het statuut waar niemand om smeekt. De Europese Commissie wil het systeem hervormen dat een prijs kleeft op elke ton CO2 die de industrie uitstoot. Dat systeem staat onder druk omdat Europese bedrijven door de hoge energieprijzen al zwaar worden getroffen. In de Standaard schrijft Lievens Joen dat dure energie het allergrootste probleem is voor de Europese industrie. Wind en zon zijn vandaag de goedkoopste energiebron, maar het lukt maar niet om die energie overvloedig beschikbaar te maken voor gezinnen en bedrijven. Wie onze welvaart wil redden, moet alles op alles zetten om stroom zo overvloedig te maken dat de prijs vanzelf zakt. Het is donderdag 16 juli, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

Cellist Peter Dixon en BBC Philharmonic met een instrumentaal intermezzo uit de opera L'amore medico van Ermanuel Ferrari. De liefde als medicijn. Misschien kan het ook helpen bij de gezwollen knie en het gemene hoestje in deze grappige aria van Joseph Haydn.

De ingebeelde kwaaltjes van mezzo Anna Bonita Tibus. Gelukkig bleef haar stem wel intact in deze aria van Joseph Haydn.

Een deel uit het Terzetto van Antonin Dvořák. Dat hij schreef voor een van zijn buren blijkbaar, die hij vaak hoorde oefenen in zijn appartement in Praag. Jozef, een jonge chemiestudent die blijkbaar vioollessen volgde en samen met zijn leraar repeteerde. En zo stelde Dvořák, die zelf een altviolist was, voor om eens samen iets te spelen. En toen schreef hij dit Terzetto voor twee violen en één altviool dus. Espresso.

La Cabana Dorada, de Gouden Hut, een nummer van gitarist Karim Baghili. Theatergezelschap Stan lijkt maar niet genoeg te krijgen van Molière. En ze zijn dit jaar te gast op de zomerse hoogmis van de podiumkunsten, het festival van Avignon, met hun Molière-voorstelling Un, deux, trois, Poquelin. En ik mag straks even bellen daar met actrice Jolente de Keersmaker. Nu eerst nog het nieuws en deze arabesque van Robert Schumann.

0: Het is 8:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse droogtecommissie komt straks samen om mogelijk nieuwe maatregelen te bespreken. Ook afgelopen nacht hebben de VS luchtaanvallen tegen Iran uitgevoerd. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale na winst tegen Engeland. Nu de droogte blijft duren, moeten er strengere beperkingen komen op het watergebruik. Dat zeggen verschillende waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt ook de Vlaamse droogtecommissie voor de eerste keer dit jaar samen. Volgens Inne van der Keelen, expert waterbeheer aan de KU Leuven, is het neerslagtekort alarmerend groot en moeten we met z'n allen spaarzaam zijn met water.
1: Bijvoorbeeld verdere captatieverboden voor landbouwers. Vooral ook het verbod op leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. Zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen. Ook het verbod op het vullen, bijvullen van zwembaden. Het verbod op besproeien van tuinen. Maar ook het gegroepeerd passeren door schepen om door sluizen te gaan. Bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
0: Ouders die voorrang willen om hun kinderen in Nederlandstalige scholen in Brussel in te schrijven, die moeten voortaan bewijzen dat ze het Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement heeft de strengere regels daarover goedgekeurd. Tot nu toe was een mondelingentest voldoende, maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat wil zeggen dat je vloeiend en spontaan kan communiceren met mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zulke testen lopen op. En er is ook alsmaar meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Genee.
2: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien dat er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
0: In Deelse Stokkum, in de provincie Limburg, is de natuurbrand van gisteravond weer opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Lanklader Bos. Verschillende brandweerzones hielpen het vuur te bestrijden en de federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Vanochtend wordt er opnieuw nageblust, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Dus nu is daar weer een opflakkering bezig en zijn wij daar aan het nablussen. Dus dat gaat weer over ondergronds vuur, wat dan toch bovengronds weer komt en daar zorgt voor kleine vlammetjes en ook die rokende, die smeulende aarde. De brand aan de Opglabekerzavel in Genk, die eigenlijk bijna gelijktijdig binnenkwam met de brand in Deelse Stokkum, daar zat maar een half uurtje tijdsverschil tussen, die is volledig geblust.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw 2 mensen omgekomen bij een Russische luchtaanval met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten raakten tenminste 5 anderen gewond, bij wie een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne ging vannacht het luchtalarm af. De stad Kharkiv in het oosten werd door Russische drones getroffen. En voor de 5e nacht op rij hebben de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd tegen Iran. Roel Pennemans, waartegen waren die gericht?
4: Het Amerikaanse leger liet vannacht weten dat die nieuwe aanvalsgolf gericht was tegen commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties die de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen bedreigen. Maar voor het eerst zou ook de omgeving van de hoofdstad Teheran onder vuur zijn genomen. Iran zegt daar dat de luchtafweer in actie is gekomen. Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse leger een lege olietanker aangevallen die op weg was naar een Iraanse haven. De tanker kon daardoor zijn reis niet voortzetten. Sinds dinsdagavond hebben de Verenigde Staten opnieuw een blokkade voor scheepvaart naar Iran ingesteld. Op zijn beurt blijft Iran dan weer reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. Zo zegt Jordanië dat het 8 Iraanse raketten uit de lucht heeft gehaald.
0: Roel, dankjewel. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag van Bert Sterks.
5: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker, invallend aanvaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: En meteen na de wedstrijd vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift De Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 voerden over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De Argentijnse voetballers kunnen nu een sanctie krijgen, want de FIFA verbiedt politieke boodschappen. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen nog tot 27 graden en kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Vanaf het weekend wordt het iets koeler en meer wolken ook, maar de kans op neerslag blijft klein. Moeten er extra waterbesparende maatregelen komen nu de droogte aanhoudt? Daarover buigt de Vlaamse Droogtecommissie zich straks. Experts pleiten alvast voor een strengere aanpak, zoals bijvoorbeeld het verbod op het wassen van auto's. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd.
7: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
8: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
7: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
8: Por VRT Max.
6: Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Ik las vorige week een bericht dat een groep Franse onderzoekers de toneelstukken van Molière hadden ingevoerd in AI. En dat die op basis daarvan een nieuw stuk van Molière had geschreven. Dat nieuwe stuk is vervolgens opgevoerd in het kasteel van Versailles, net als de stukken van zijn niet-artificiële vader. Nu, toneelgroep Stan is dan weer heel erg van vlees en bloed en zij brengen hun eigen versie van de toneelstukken van Molière momenteel op het prestigieuze Festival d'Avignon. En straks bel ik met actrice Jolente de Keersmaker. Welkom weer bij Espresso.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: Symfonieorkest Vlaanderen, hier nog onder leiding van Christina Poska. Met het eerste deel uit Beethovens vijfde symfonie. En met deze noodlotsymfonie opent het Symfonieorkest van de Munt ook het nieuwe seizoen op zondag 13 september om 3:00 in Bozar. En van deze grote meneer moesten we het voorbije seizoen dan weer afscheid nemen. José Van Dam.
1: Die rozen, die lilien, die touwen, die zonne, die liefde.

0: José van Dam zong twee liederen uit Schumanns Dichte Liebe. Espresso. Het Festival d'Avignon is een van de oudste en ook een van de grootste podiumfestivals in Europa. En het loopt op dit moment. Een van de voorstellingen die daar sinds deze week te zien zijn is Un, deux, trois, Poquelin van toneelgroep Stam. En ik ben nu met een van de vaste waarden van Stam, actrice Jolente de Keersmaker. Goedemorgen, Jolente.
1: Goedemorgen.
0: Hoe warm is het daar in Avignon?
1: Op dit ogenblik is het een klein beetje bewolkt. Ik denk dat we de meest frisse ochtend hebben dat we tot hiertoe al hebben gehad.
0: Ja.
1: Maar de rest van de week is het heel warm hier geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ook 's avonds en ook 's nachts. Warm genoeg, zou ik zeggen.
0: Okay. Nu, het is de eerste keer dat jullie door het festival daar worden uitgenodigd om te komen spelen. Is dat een eer?
1: Het is een eer. Het is zeker en vast een eer. Het is de eerste keer en het is onmiddellijk met iets heel speciaals. Iets van een bijzondere lengte en nogal een groot project. Dus het is wel een heel, heel speciale en bijzondere ervaring.
0: Ja.
1: Hetgeen we hier aan het doen zijn. Ja.
0: Ja, dat is wel het minste wat je kan zeggen, hè? Want jullie spelen van 9 uur 's avonds tot 2:30 's nachts?
1: Ja. We beginnen om 9:00 en rond 1:30 zoiets zijn we klaar.
0: Ja. En jullie brengen daar verschillende toneelstukken van de lieveling van koning Lodewijk XIV, de Franse toneelschrijver Molière, die in het echt Jean-Baptiste Poquelin heette. Wat hebben jullie precies met zijn stukken gedaan?
1: We hebben een vijftal kortere stukken van Molière gekozen. En het is een beetje een mengeling van twee kluchten, een komedie en dan nog een stuk dat we eigenlijk een compilatie gemaakt hebben van verschillende stukken van Molière.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is eigenlijk een recreatie van een stuk van Poquelin 1 dat we in 2003 gemaakt hebben. In 2017 hebben we Poquelin 2 gemaakt. We hebben een aantal stukken daaruit gekozen en dan hebben we een nieuw stuk toegevoegd, Mariage Forcé. En dus nu spelen we op dit ogenblik spelen we 5 stukken van hem.
0: Ja. In het Frans, Jolente, een monument als Molière brengen in het Frans, hè, met die weelderige zinnen, die rijmen. Wat een huzarenstukje.
1: Ja, het is een enorm werk geweest. Hoewel ik wel moet zeggen, we zijn dat een klein beetje, allee, sommigen van ons, die ook Poquelin 1 en Poquelin 2 hebben gedaan, zijn het nu ondertussen een beetje zo gewoon. We zijn erin getraind. Mm-hmm. Maar het is elke keer opnieuw een repeteren, tot als die tekst helemaal in jou zit eigenlijk en helemaal er vloeiend uitkomt.
0: Ja,
1: is een groot werk geweest, maar het is ook een heel opwindend en spannend werk om te doen.
0: Ja.
1: Echt een grote uitdaging. Maar ondertussen is die taal, ook zo ondertussen een beetje van ons. En het is een, het is zeker en vast geen, het is een vriend geworden, geen vijand, de taal van Molière.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, voor jullie naar Avignon zijn gekomen, is deze voorstelling al in première gegaan in Lyon. Daar las ik al mooie recensies, hè? Le Généreux Collectif Belge las ik. Daar stond onder andere in dat jullie niet alleen Molière spelen, maar vooral met Molière spelen. Wat bedoelen ze daar precies mee, denk je?
1: Ik denk dat we, omdat we zo'n een beetje, we hebben heel zijn oeuvre gelezen en we zijn een beetje, hij is een beetje onze compagnon de route geworden gedurende al die jaren. Elke keer dan duikt hij terug op. We hadden Poquelin 1 gemaakt, meer dan 20 jaar geleden. En dan op een zeker ogenblik begint het toch te kribbelen. En dan heb je zoiets van, we moeten terug naar hem.
0: Mm-hmm.
1: Hij is een meester in op een venijnige manier. Maar een venijnige, maar ook zeer komische manier. De menselijke ziel blootlegt. Dat doet hij fantastisch. Ja. Maar altijd met ongelooflijk veel humor. En dat is iets wat ons eigenlijk altijd heel erg trekt. Van de tragedie door de komedie te laten zien. Of de tragedie van het menselijk bestaan, om het zo te zeggen.
0: Ja, wat zijn teksten zeer actueel maakt, allicht.
1: Juist, ja, absoluut. Ja.
0: En jullie doen het op zijn stand, als ik het zo mag zeggen. Geen grootse decors. Jullie spelen op een eenvoudig houten staketsel met hele basic kostuums. Niks in de handen, niks in de mouwen, maar wel puur spelplezier.
1: Ja, ja, we zijn een beetje teruggegaan naar in de tijd dat Molière, voor hij aan het hof of voor de koning werkte, dan hij had zelf ook zijn eigen troep, zijn eigen toneelspelersgezelschap. Hij schreef daar ook voor, hij was zelf acteur. Hij deed ook alles zelf. Dus, en dat voel je heel erg aan zijn teksten. En hij trok met zijn troep trok hij rond door heel Frankrijk. En zij speelden op dorpspleinen. Zij bouwden hun staketsel, hun houten staketsel. Ze gingen erop staan en ze speelden. En ze speelden, weet ik het, zoals wij nu met 8. We zijn met 8 acteurs en we spelen 40 personages. Het was een heel collectief werk. En de acteur staat centraal en het spelplezier.
0: Ja.
1: En daar zijn we eigenlijk naar. Daar vinden we elkaar heel, heel erg in, denk ik.
0: Ja.
1: Molière en Stan. Mm-hmm. En dat hebben we ook deze keer gedaan. We hebben een groot houten staketsel gebouwd. Een gordijn en waar we ons niet achter verstoppen. en een paar lusters. En dat is het eigenlijk.
0: Ja. Kunnen we die voorstelling ook nog in Vlaanderen bekijken, Jolente?
1: Ja. Wij gaan niet volgend seizoen, maar in 2000, misschien al volgend seizoen, 2027 of begin 2028 gaan we er ook mee in België toeren, in het Nederlands.
0: Mm-hmm.
1: Zeker, dan gaan we ze ook misschien in open lucht spelen. En ook een kleine marathon. Of ja, het is een grote marathon. Het is een marathon.
0: Ja, voilà.
1: Ja, spelen. Dus dat gaan we doen.
0: Oké, dat is iets om naar uit te kijken alvast. Jolente, dank je wel om jouw vrije ochtend aan ons op te offeren, zou ik zeggen.
1: Ja, ik ga nog even terug inkruipen.
0: Zou ik doen, ja.
1: Ja.
0: En veel plezier dan nog op het Festival d'Avignon met Un, deux, trois, Poquelin. Dank je.
1: Dank je, dag.
0: Dag.

Muziek van Jean-Baptiste Lully en Marc-Antoine Charpentier. Eerst werkte Molière samen met Lully tot groot jolijt van Louis XIV. Maar na een vlammende ruzie liep die vriendschap spaak en moest Molière noodgedwongen een andere componist zoeken om muziek bij zijn komedie te componeren. En dat werd dus Marc-Antoine Charpentier. Zo, het is bijna 8:30 intussen. Goedemorgen aan wie er intussen bijgekomen is.

0: Een flamenco-hit uit 1973 van Paco de Lucía, Entre dos aguas. Het is 8:30. Dag Lode.
1: Kreet, goedemorgen.
0: Lode, experts pleiten voor strengere waterbesparende maatregelen.
1: Juist, en dat doen ze omdat de droogte natuurlijk blijft duren. Vooral in de provincies West-Vlaanderen en Limburg is er erg weinig regen gevallen de afgelopen weken. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. Maar experts willen verder gaan. Ze spreken bijvoorbeeld over een verbod op het vullen van zwembaden of het wassen van auto's. De Vlaamse droogtecommissie die komt straks voor het eerst dit jaar samen om het te bekijken. Dan weten we wellicht meer. De Verenigde Staten hebben de voorbije nacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd tegen doelwitten in Iran. Die waren volgens het Amerikaanse leger gericht tegen commandocentra en infrastructuur die de scheepvaart in de straat van Hormuz kan bedreigen. Op zijn beurt blijft Iran ook reageren met vergeldingsaanvallen tegen landen in de regio. Zo zegt Jordanië dat het 8 Iraanse raketten uit de lucht heeft geschoten. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw 2 mensen omgekomen bij een Russische luchtaanval met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten raakten tenminste 5 anderen gewond, bij wie een kind, ook op andere plaatsen in Oekraïne, ging vannacht het luchtalarm af. De stad Kharkiv in het oosten bijvoorbeeld werd ook getroffen door Russische drones. Het wordt een warme en zonnige dag vandaag. 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden met kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.

Danse, Villageoise, de suite pastorale van Emmanuel Chabrier, door de Wiener Philharmoniker onder leiding van John Elliott Gardiner. En van deze danse Villageoise naar de chanson Villageoise nu, van Francis Poulenc, met die bijzondere stem van Nathalie Stutzman. Oh,

4 van de 6 chansons villageoises van Francis Poulenc met alt Nathalie Stoetsman, die ondertussen ook een succesvolle dirigente is. Espresso.

Muziek van Gaspar Sanz met José Miguel Moreno op barokgitaar en het ensemble Orfenica Lyra. Het is er het weer voor. Een mambo.

Rondo a la Mambo met de Britse hoorniste Sarah Willis, die dit najaar zal optreden op het Opus Klassiek Gala, zeg maar de Duitse Grammys van de klassieke muziek. Omdat ze zo'n Opus Klassiek Award gewonnen heeft, Sarah Willis is uitgeroepen tot instrumentalist van het jaar.

Een stukje uit de serenade voor strijkorkest van Hans Galla. Espresso gaat nog even verder na 9 uur. Zelfs al is het zomer, er valt ontzettend veel te beleven. En wij zorgen dat u helemaal mee bent. Dit is nog een pianokwintet van Jozef Novakovsky voor het nieuws en de krantencommentaren.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De droogte blijft duren en dus moeten er strengere beperkingen komen op het gebruik van water. Dat zeggen verschillende waterexperts. In enkele provincies geldt nu al een oppompverbod voor waterlopen waar het water te laag staat. En straks komt de Vlaamse Droogtecommissie voor het eerst dit jaar samen. En die komt wellicht met nieuwe maatregelen, want er is de afgelopen tijd veel te weinig regen gevallen. Dat zegt de experte waterbeheer Inne van der Kelen.
2: Sinds half juni is het eigenlijk heel droog en we zien dat inderdaad ook de komende dagen zeer weinig neerslag verwacht wordt. En het is eigenlijk de combinatie van weinig neerslag met dan hele hoge verdamping dat eigenlijk zorgt dat de bodem sneller uitdrogen. En als we die rekening houden met die verdamping, zien we momenteel droge tot zeer droge omstandigheden over heel het land met uiterst droge condities in West-Vlaanderen, de provincie Limburg en het westen van de provincie Luik.
1: Mogelijke maatregelen zijn het verbod op het wassen van auto's of het bijvullen van zwembaden. In Dilse Stokkum in de provincie Limburg is de natuurbrand van gisteravond opnieuw opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Lanklaarderbos. Verschillende brandweerzones hielpen het vuur te bestrijden en de federale politiehelikopter werd ook ingezet om te helpen. Vanochtend wordt er dus opnieuw nageblust. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand, maar dat is intussen opgelost. In Knokke-Heist is gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Volgens het parket zwom hij in een verboden zone. Eerder deze zomer kwamen nog meerdere mensen in de problemen in open water. De Vlaamse Reddingsfederatie pleit voor meer aandacht voor zwemmen in open water tijdens zwemlessen, want dat is helemaal anders dan in een zwembad. Dat zegt Karel Logge, voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie.
3: Het is troebel water, de afstanden zijn groter. Je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. Dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons leren zwemmen. Sorry, dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw 2 mensen omgekomen bij een Russische luchtaanval met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse hulpdienst raakten tenminste 5 anderen gewond, daaronder ook een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne ging vannacht het luchtalarm af. Dat was het geval in de stad Kharkiv in het oosten. De Oekraïnse president Zelensky heeft intussen zijn populaire minister van Defensie ontslagen. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst, maar wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom Fedorov moet vertrekken is niet bekend. En op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. De Engelsen kwamen in de tweede helft op voorsprong, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten tijd nog 1-2 van. Meteen na de match vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift "De Falklandeilanden zijn Argentijns." En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 hebben gevoerd over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De Argentijnse spelers kunnen nu een sanctie riskeren, want de FIFA verbiedt politieke boodschappen. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden met kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.
0: De krantencommentaren.
4: Vladimir Poetin zit hopeloos vast in Oekraïne en dat maakt hem alleen maar gevaarlijker, zegt Jeroen van Horenbeek in De Morgen. Oekraïnse aanvallen treffen intussen doelwitten in de helft van de Russische deelstaten, de olieproductie daalt fors en de Russische economie staat onder druk. De kans is groot dat Poetin doet wat tyrannieke slachters plegen te doen om een afgang te vermijden, nog meer onschuldige mensen de vleesmolen induwen. Europa moet zich dan ook voorbereiden op een Russische escalatie. Een nieuw pakketje sancties zal dan niet volstaan om een schande voor de eeuwen te voorkomen. In de Gazet van Antwerpen schrijft Chris van Marsenille over het nieuwe Ringpark West. Het is ronduit verbluffend wat Oosterweel de voorbije 6 jaar realiseerde op Linkeroever en in Zwijndrecht. De nieuwe fietspaden nodigen mensen uit om de auto te laten staan en maken de modal shift waar. Toch zijn er kritische noten. Het duurde allemaal te lang en de infrastructuur om de Schelde over te steken blijft ondermaats. Fietsbrug en fietstunnel moeten zo snel mogelijk worden afgewerkt. Als die klaar zijn en er wordt fors geïnvesteerd in openbaar vervoer, krijgt Antwerpen een fietsinfrastructuur die kan concurreren met de beste van Europa. Vlaamse jongeren spreiden hun studentenjobs steeds meer over het hele jaar en dat zorgt voor grote problemen in de kusthoreca. Amper 13% van de Vlaamse jobstudenten werkt nog uitsluitend in de zomer, weet Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Uitbaters aan de kust trekken daardoor steeds vaker buitenlandse jongeren aan die wel maanden aan een stuk willen werken. Het huidige flexibele systeem heeft behoorlijke neveneffecten. 1 op de 3 studenten slaat lessen over om te kunnen werken en slechts 1 op de 3 haalt het diploma binnen de vooropgestelde studieduur. Hoe ver zijn we gekomen dat er nu ook al arbeidsmigratie nodig is om onze langdurige studentenjobs in te vullen? De Vlaamse overheid trekt €800.000 uit voor een podcast en campagne over gelijke kansen, maar die haalt bitter weinig kijk- en luistercijfers. In de Tijd schrijft Peter de Grote dat dit past in een lange reeks twijfelachtige overheidsuitgaven, van een kook-app tot een digitale hamstercoach tegen voedselverspilling. Op het moment dat er al debatten zijn over besparingen in de gezondheidszorg, moet duidelijk zijn dat vele kleintjes 1 groot maken. Dat Vlaanderen zelfs nu zijn uitgavendrang niet onder controle krijgt, toont hoe ongezond de Vlaamse bestuurscultuur geworden is. Zelfde onderwerp bij Adriaan Kartuivels in Het Belang van Limburg. Op een totaalbudget van meer dan €60 miljard is €800.000 slechts een druppel op een hete plaat. En sensibiliseren is nu eenmaal een vorm van beleid. Denk maar aan de campagnes tegen zwerfvuil of gsm'en achter het stuur. Maar vragen om meer uitleg en kritiek geven op een dure podcast is perfect legitiem. Dat minister Gené de critici wegzet als extremisten die haar gelijke kansenbeleid belachelijk maken, is dat niet. Nu goed, de hijsa zal de podcast alvast extra aandacht opleveren. De Socialistische Vakbond reageert scherp op een onderzoek waaruit blijkt dat flexijobs in beperkte mate concurreren met deeltijdse banen en interim arbeid. In het laatste nieuws plaatst Isolde van den Einde daar kanttekeningen bij. Studentenarbeid heeft ook een apart fiscaal statuut en is ook goedkopere arbeid. Maar daarover hoor je geen vakbondsman of vrouw toeteren. Bovendien is interimwerk een van de meest precaire en nadelige manieren om je brood te verdienen. Een flexijobber heeft al een vaste job en zijn sociale zekerheid op zak en houdt netto 100% over. De alarmkreten over flexijobs mogen niet worden uitvergroot. De arbeid in de horeca is niet verdwenen, wel het statuut waar niemand om smeekt. De Europese Commissie wil het systeem hervormen dat een prijs kleeft op elke ton CO2 die de industrie uitstoot. Dat systeem staat onder druk, omdat Europese bedrijven door de hoge energieprijzen al zwaar worden getroffen. In de Standaard schrijft Lievens Joen dat dure energie het allergrootste probleem is voor de Europese industrie. Wind en zon zijn vandaag de goedkoopste energiebron, maar het lukt maar niet om die energie overvloedig beschikbaar te maken voor gezinnen en bedrijven. Wie onze welvaart wil redden, moet alles op alles zetten om stroom zo overvloedig te maken dat de prijs vanzelf zakt. Het is donderdag 16 juli, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
0: Espresso met Greet Samien.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoek

muziek van Stefan Grappelli voor de film Les Valseuses uit 1973. En nu vertragen we onze pas een beetje, want na de dans komt de stilte in dit nummer van Barbara. En het is mezzo l'air des Andrés die zingt.

Le temps de l'amour van Jacques Dutronc, met opnieuw Léa Desandré en haar partner, luitist Thomas Den Voort. Maar de liefde kent vele ritmes en soms dwingt het leven ons tot een heel andere choreografie. Deze Danse de l'amour et du chagrin van Reynaldo Hahn.

het pianoduo Taal en Groothuizen met Danse de l'amour et du chagrin van Reinaldo Haan. Maar gelukkig is er altijd één componist die de gordijnen weer opengooit en de zon weer binnenlaat. Mozart.

0: Augustin Dumais in de Camerata Academica Soundsmoke met het rondo voor viool en orkest van Mozart. Misschien heeft u dat ook, maar de zomervakantie is voor mij het moment om een paar tentoonstellingen in te halen waar ik doorheen het jaar nog niet ben geraakt. In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen loopt nog steeds de grote expo Geestgrond van de wereldberoemde Britse kunstenaar Anthony Gormley, waar je tussen zijn sculpturen en monumentale installaties wandelt. Een van die installaties heet Cage en neemt heel de zaal in met grote kubussen en vormen waar je ook in kan. Een heel gedoe om op te bouwen. Dat vertelde curator Liesje van den Broek een dikke maand geleden aan Chantal Patin toen ze live in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen zat, met Pompidou.
1: Het is inderdaad een heel indrukwekkend werk. Het is niet als in kubussen binnengekomen, het is plaat per plaat binnengekomen. Het weegt maar liefst 27 ton. En het is inderdaad ongelooflijk. Het past net in de ruimte, want het is niet voor deze museumzalen gebouwd.
2: Dus je hebt gewoon geluk gehad dat je het hebt kunnen...
1: Ja, we hebben wel niets aan het toeval overgelaten natuurlijk. Er is heel veel onderzoek aan vooraf gegaan.
2: Ja,
1: we hebben ook stabiliteitsstudies moeten uitvoeren voor dit 27 ton wegende kunstwerk. Maar het is fantastisch hoe het er staat. Hè. Anthony Gormley zegt zelf, van, het is dus de tweede keer dat het getoond wordt. Het materiaal is wat meer verweerd intussen. En hij zegt, Cave is volwassen geworden. Nu, Cave is de grot. Is, denk ik, de allereerste architectuur die er was. Ons door de natuur aangeboden. Iets waar dat Anthony Gormley altijd naar terugkeert. Naar dat gegeven van de grot. Maar ook zijn dialoog met architectuur en interesse voor architectuur. Het is inderdaad iets... heel abstract. Het is een geknielde figuur waar je inderdaad doorheen kan. Maar je kan er ook rond. Het is heel intimiderend, vind ik, als je rondloopt. Ik heb er weken op gewerkt aan de computer. En ik dacht, moeten we dat nu eigenlijk wel doen? Maar als je in de zaal komt en je wordt geconfronteerd met dat werk, dan voel je je plots... Je voelt gewoon die kracht en die spiritualiteit bijna ook die je ervaart als je in die grot gaat.
0: Wat een werk. Klinkt indrukwekkend. Die Cave van kunstenaar Anthony Gormley in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Want daar loopt dus nog steeds zijn grote expo Geestgrond. Toch nog eens een bezoekje plannen deze zomer, want de tentoonstelling is er nog tot eind september te zien.

Nelson Freire met twee Braziliaanse dansen van Camargo Guarnieri. En dit is dan weer een traditional uit Mexico. Het is een wals waar Andrés Genestrosa een nieuwe tekst opgezet heeft. En hij droeg het lied op aan zijn moeder Martina. Vandaar La Martiniana.

Huil niet om mij, want als je huilt, dan lijd ik. Maar als je voor mij zingt, zal ik altijd blijven leven en sterf ik nooit. Zo ging de tekst in La Martignana, hier gezongen door Luciana Mancini en ook L'Arpeggiata. En ik hoorde onze filmman Lieven Trio hier gisteren heel enthousiast vertellen over de blockbuster The Odyssey, de film van deze zomer van regisseur Christopher Nolan, die dus de Odyssee van Homeros verfilmd heeft. En hoe blijkbaar. Spektakelcinema van de bovenste plank. Een totaal beleving, een epische film die u bovendien best gaat bekijken op IMAX 70mm formaat. En dat kan bij ons blijkbaar alleen bij Kinepolis in Brussel. Er hangt wel een episch prijskaartje aan vast, maar het is volgens Lieven echt de moeite. Nu, ziet u dat toch niet zo zitten, dan serveert VRT Max u deze zomer ook topcinema. Een pak dichterbij en ook volledig gratis. Elke dag een nieuwe film. En er zitten heel wat mooie films tussen. The Favourite, Perfect Days en ook deze, The Deer Hunter.

Een concerto voor viola d'amore, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Met Rainer Kussmaul, Wolfram Christ en de Berliner Barok-solisten. Espresso.

Wals uit de suite lyriek van John Rutter met harpiste Catherine Finch. Sander de Keren zet de zomer van Clara verder hier, zometeen na het nieuws van 10. Ik wens u nog een mooie dag verder en graag tot morgen.

0: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij was in de problemen geraakt toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone. Dat vertelt Eva Sioen van het parket.
1: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden en was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest, doch de man is ter plaatse overleden.
0: Ook zijn nichtje van 15 was op dat moment in het water, maar zij kon nog gered worden. Een jaar na de verwoestende brand op het hoofdpodium van Tomorrowland neemt het dancefestival in Boom extra veiligheidsmaatregelen. De brand ontstond toen wellicht omdat een vlammenwerper mogelijk niet goed was aangesloten. De brandveiligheid krijgt bij de start van het festival morgen extra aandacht, zegt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
2: We hebben wel een risicoanalyse laten uitvoeren en hebben eigenlijk gaan kijken van als er brand zou uitbreken wanneer er personen aanwezig zijn, hoe kunnen wij die personen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk evacueren? Dus we hebben echt wel extra investeringen gedaan in evacuatie, in crowd management met extra camera's die geïnstalleerd zijn, maar ook bijvoorbeeld in brandwerend of brandvertragende producten te gaan gebruiken. Dus we hebben zeker onze lessen getrokken en we willen vooral een zo veilig mogelijk festival organiseren.
0: Een man uit Genk in Limburg moet een boete van €8.000 betalen omdat hij vechthanen kweekte en hanengevechten organiseerde. De man werd op heterdaad betrapt door de diereninspectie. Die vond meerdere vechthanen bij de man thuis, maar ook borst- en pootbeschermers voor de dieren. De man had ook een arena thuis waarin de hanen moesten vechten. De Genkenaar mag de komende 3 jaar geen hanen meer houden of kweken. Hanengevechten organiseren en ook bijwonen is verboden in ons land. In verschillende steden in Oekraïne zijn er demonstraties tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat de Oekraïense president Zelensky dat ontslag terugdraait. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst als minister van Defensie, maar hij wordt wel gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom Fedorov moest vertrekken is niet duidelijk. En spelers van de Argentijnse nationale voetbalploeg riskeren sancties na de halve finale van het WK gisteravond. De Argentijnen klopten Engeland met 1-2, maar na de wedstrijd vierden enkele Argentijnse spelers die overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift De Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 voerden over die Britse eilandengroep voor de Argentijnse kust. De spelers van de Argentijnse ploeg kunnen daardoor nu een sanctie krijgen, want de Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt politieke boodschappen. Dat zegt professor sportrecht Frank Hendricks van de KU Leuven.
3: Ik denk dat het er wel in zit. FIFA is altijd op zoek naar sancties voor mensen die de regels overtreden. De organisatie FIFA is natuurlijk zelf voor een stuk een politieke organisatie in de zin dat men ook een beleid en een politieke visie heeft, onder meer op wereldvrede en op mensenrechten en al wat daarbij komt. Maar tegelijkertijd wil men altijd de politiek uit de stadions weren. En dus ook wat betreft voetbalploegen en spelers worden dan vaak beperkt in hun politieke expressie.
0: De finale van het WK wordt trouwens nu zondag gespeeld tussen Argentinië en Spanje. Warm en zonnig weer vandaag, 24 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden en kans op onweersbuien, vooral dan in het zuidoosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sander de Keren.
5: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Welkom bij Clara. En de zon schijnt vandaag ook uit uw radio. Want Dvorak zorgt voor wat zomervakantiedeuntjes met deze Amerikaanse suite.

Antonin Dvorak schreef dit dan wel in New York. Deze Amerikaanse suite zit eigenlijk vol invloeden uit zijn thuisland, Tsjechië en de Bohemen. Want tijdens de zomermaanden nam Dvorak soms de boot naar Tsjechië terug om daar even te kunnen zijn tijdens zijn lesvrije weken aan het conservatorium van New York. En deze dansbare donderdagochtend kregen we van het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dirigent Libor Pesek in het derde deel uit die Amerikaanse suite. En bij zo hete temperaturen kan je de vraag stellen, waar is al dat zweten toch goed voor? Wel, natuurlijk om ons lichaam af te koelen, maar soms dient zweten ook om het gif van een tarantulaspin uit je lichaam te krijgen, uit je lichaam te zweten. Daar hadden ze in Zuid-Italië zelfs een eigen dans voor, de dans van de spin of de tarantella. Een snelle dans waar je dus hevig van begon te zweten in de hoop dat het gif niet meer in je lichaam zat, maar in je zweetrup. Dit zijn een paar variaties van de hedendaagse componist en gitarist Antonello Pariotti op zo'n tarantella-dans.

0: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Zomervakantie in Napels met het nieuwe album Serenata a Napoli van het orkest Il Pomodoro onder leiding van gitarist Antonello Paliotti. En hier speelden ze een paar variaties op een basthema van de Tarantella-dans uit Zuid-Italië. Op dat album zijn trouwens ook heel mooie Napolitaanse liederen te horen, moet u zeker eens opzoeken. Te horen met de stem van tenor Pene Patti. Heel leuk album. Pianist Adon Laloum, die loopt denk ik liever rond, niet in Italië, maar ergens in Duitsland of Oostenrijk. Want als je kijkt naar zijn repertoire voor piano, dan speelt hij duidelijk heel graag componisten zoals Franz Schubert, Robert Schumann en Johannes Brahms. Voor zijn nieuwste cd duikt Adon Laloum in de Kreisleriana. Dat is muziek van Robert Schumann, vernoemd naar een fictief personage, Johannes Kreisler, uit de verhalen van Hoffmann. En die Kreisler is een heel excentrieke dirigent met verschillende karaktertrekjes en eigenschappen. En het resultaat zijn 8 pianostukjes die heel excentriek zijn in verschillende karaktertrekjes. Dit is het laatste, het 8e deel, met dus pianist Adon Laloum.

Pianist Adon Laloum in de laatste Kreisleriana van Robert Schumann uit Laloum's jongste album. De Franse componist Darius Milhaud die ging dan weer graag op vakantie naar Brazilië, want na een zomervakantie in Rio de Janeiro keerde Milhaud terug met een reiskoffer vol inspiratie, vol tango en samba-ritmes en instrumenten die hij allemaal daar hoorde in verschillende buurten in de stad. En die probeerde hij samen te vatten in een nieuw werk. Hij had misschien ook een beetje heimwee, want hij noemde het werk Saudades do Brasil, dus een soort van ja, verlangen, een pijnlijk verlangen bijna naar Brazil. Naar zijn zomervakantie. Oorspronkelijk een pianowerk, maar in 1921, dus een paar jaar later, kwam ook deze suite daarvan voor orkest. 12 delen, vernoemd naar de 12 wijken in Rio de Janeiro. Hier te horen met het Schönberg Ensemble onder leiding van Reinbert de Leeuw. Goedemorgen.

Een van de moeilijkste vertaalbare woorden, saudade, een bitterzoet gemis, een melancholisch verlangen, waar we in het Nederlands eigenlijk geen specifiek woord voor hebben, wel in het Portugees. En dat melancholisch verlangen voelde Darius Mio tijdens zijn reis naar Rio de Janeiro in Brazilië met deze Saudades do Brasil. Hier te horen met het Schönberg Ensemble onder leiding van Reinbert de Leeuw. En om misverstanden te vermijden, dit lied van Frans Schubert gaat niet over een zee, maar over een meer. Am See van Schubert met de Duitse mezzosopraan Christiane Iven.

Ja, misschien dacht u wel, waar blijft die tenorstem toch? Want dit was een tenoraria van Bach. Ich traue seiner Gnaden, uit de kantate In allen meinen Taten. Maar dit was een bewerking door de muzikanten van het Aires Extempore Ensemble. Het is een jong, driekoppig barok ensemble, gevestigd in België en Nederland, met dus drie instrumenten, viool, cello en een vijfsnarige violoncello piccolo, dus een kleinere cello. En dit is hoe een pianoforte moet geklonken hebben in het jaar 1805 van de Weense bouwer Antoon Walter. Want pianist Christian Bezuidenhout speelt hier op een replica van zo'n bijzonder instrument voor deze pianovariaties van Joseph Haydn.

Pianist Christian Bezuidenhout op een pianoforte uit 1805. Zo'n mooie klank altijd, vind ik, zo historische piano's. Hier op een paar pianovariaties van Joseph Haydn. Tot 11 uur, nog een paar minuutjes dus. Violist Randall Gooseby speelt het eerste vioolconcerto van Florence Price.

0: is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Rots. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij was in de problemen gekomen toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone waar geen redders toezicht houden. Dat vertelt Eva Sioen van het parket.
1: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden en was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest, doch de man is ter plaatse overleden.
0: Ook zijn nichtje van 15 was op dat ogenblik in het water, maar zij kon gered worden. De Italiaanse Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De vorige baas stapte op eigen verzoek eind augustus op. De 48-jarige Maggio was al manager bij verschillende bedrijven in de luchtvaartsector en heeft internationale ervaring. Ze heeft onder meer de Italiaanse maatschappij ITA Airways in de Lufthansa-groep gebracht. Dezelfde groep waar ook Brussels Airlines toe behoort. In verschillende steden in Oekraïne zijn er demonstraties tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat de Oekraïense president Zelensky dat ontslag terugdraait. De 35-jarige Mykhailo Fedorov was nog maar een half jaar in dienst als defensieminister, maar hij wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen tegen Rusland. President Zelensky herschikte zijn regering, maar waarom Fedorov moet vertrekken is niet bekend. In Zuidoost-Azië zijn mogelijk meer dan 500 bootvluchtelingen van de Rohingya-minderheid verdronken voor de kust van Myanmar. Dat berichten twee agentschappen van de Verenigde Naties. Eind juni zouden twee boten met telkens meer dan 250 migranten aan boord vertrokken zijn naar Indonesië of Maleisië, maar al snel raakten ze spoorloos. Wellicht zijn de schepen gezonken door het slechte weer. De Rohingya zijn een islamitische minderheid die al jarenlang vervolgd worden in Myanmar. De spelers van de Argentijnse nationale voetbalploeg riskeren mogelijk sancties na de halve finale van het WK gisteravond. De Argentijnen klopten Engeland met 1-2, maar na de match vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift "De Falklandeilanden zijn Argentijns". En dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 hebben gevoerd over die Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië. De spelers kunnen daardoor een sanctie krijgen, want de Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt politieke boodschappen. Dat zegt professor sportrecht Frank Hendricks van de KU Leuven.
2: We zijn al meermaals vanuit FIFA voor politieke manifestaties, zeg maar, of uitingen, zijn er al boetes opgelegd. En ik neem aan dat FIFA zit nu in een beetje een moeilijk vaarwater wat betreft het eigen imago en het feit dat men ook allerlei verwijten krijgt naar hoe men omgaat zelf met mensenrechten en met ethische normen, dat men misschien dit wel als een case wil gebruiken om te tonen dat men ook iets wil doen in deze zin. Dat men dus zich wil manifesteren op dat vlak.
0: Warm en zonnig vandaag, 24 graden aan zee, zo'n 30 graden maximum in het binnenland. Morgen tot 27 graden, vooral in het zuidoosten. Kans op onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara, met Sander de Keren.

Een beetje Philip Glass op donderdag voormiddag met deze Aguas da Amazonia. Glass schreef het voor een balletproductie in 1999 over 9 verschillende rivieren die door het Amazonewoud lopen. Zoals deze Madeira rivier, de Madeira River. Hier gespeeld door het percussieensemble van Third Coast Percussion. En zij gebruikten een paar heel bijzondere instrumenten zoals te horen. Zoals een marimba gemaakt uit glas. Ook gestemde PVC-buizen en een Sun Drum, moet u maar eens opzoeken. Ook de hedendaagse jonge componist Eden Lansdale experimenteert graag met instrumenten, vooral barokinstrumenten, en met andere stemmingen voor je instrument. Dat noemen ze scordatura-stemming. En zo schreef hij Appearings, een nieuw werk voor solo cello, speciaal geschreven voor celliste Nina van Hoenakker. Zoals te horen op haar debuutalbum dat dit jaar in februari is

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren we...

Celeste Nina van Hoenakker. In 2024, twee jaar geleden, was ze een van onze twintigers. Onze nieuwe lichting muzikanten hier op Clara. En ondertussen heeft ze haar debuutalbum uitgebracht. An Unbalanced Piece of Wood heet die plaat. Met daarop heel wat boeiende hedendaagse composities. Ook nieuwe composities voor haar geschreven. Onder andere deze Appearings van de componist Eden Lonsdale. Hij had er trouwens heel veel voor over om de opnames van Nina te kunnen bijwonen. Want hij nam speciaal een bus vanuit Berlijn, waar hij woont, kwam 's ochtends vroeg aan, woonde de opnames bij van dit nieuwe stuk en na de opnames nam hij diezelfde dag nog de bus terug naar Berlijn. Dat noemen ze dedication. Van Berlijn naar Brazilië, Rio de Janeiro, voor een van de eerste vrouwelijke componisten daar van de zogenaamde choro-muziek, een Braziliaans muziekgenre met invloeden uit de Europese muziek, de Braziliaans-Portugese liederen en Afrikaanse ritmes. Een soort leuke mix van al die stijlen en landen en continenten. Het is een traditioneel ensemble, een choro-ensemble bestaat uit snaarinstrumenten zoals gitaar, ook blaasinstrumenten voor de melodie en percussie. En deze vrouw schreef als eerste vrouw zo choromuziek en ze was ook pianiste in zo'n ensemble, Chiquina Gonzaga.

Gitariste Gaël Solal met het orchestre de Chambre de Wallonie. In 2015, vorig jaar dus, bracht zijn album uit Rio. Met daarop ook deze Braziliaanse choro-muziek van de vrouwelijke componiste uit Rio, Chiquina Gonzaga. Een pionier voor de muziek in Rio de Janeiro begin de jaren 1900. En ja, gitariste Gaël Solal maakte van Gonzaga haar bekendste melodieën, een suite voor gitaar en orkest. Deze leuke suite Chiquina Gonzaga. Dit is een oud Spaans lied van Federico García Lorca. Oud Spaans lied, Canciones Españolas Antiguas, het is meervoud. Dit is het vijfde lied uit die bundel.

Een menuet van George Frederic Handel, normaal voor klavier, maar je kan het gerust ook op harp spelen. Dat bewijst harpiste Lise van der Smissen, want zij heeft de Italiaanse trippelharp van onder het stof gehaald. Een trippelharp heeft, zoals de naam het zegt, 3 rijen snaren naast elkaar in plaats van 1. Vandaar trouwens ook de titel van haar album van Lise, Tre Italiaans voor 3. En de trippelharp werd vooral gebruikt als begeleidingsinstrument, maar Lise toont aan dat je het ook perfect als solo-instrument kunt gebruiken voor barokke muziek, maar ook voor hedendaagse muziek. Ja, Frédéric Chopin, hij was zeker niet de enige die mazurkas heeft geschreven, want dit zijn er een paar van Alexander Scriabin, pianist Benjamin Grosvenor.

Mazurkas nummers 4, 6 en 9 van Alexander Scriabin. Uit zijn opus 3, dat is een verzameling van 10 mazurkas, hier gespeeld door pianist Benjamin Grosvenor. Het gebeurt wel vaker dat popmuzikanten klassieke muziek gebruiken in hun nummers. Denk maar aan Rosalia, die samenwerkte met het London Symphony Orchestra voor haar jongste album. Maar het gebeurt ook in de omgekeerde richting. Klassieke muzikanten die popmuziek in hun repertoire steken. Want de Australische mezzosopraan Lotte Betts-Dean zingt niet alleen Ravel, Defaya of Debussy, maar evengoed Sinéad O'Connor of deze Go As A Dream van de Amerikaanse popmuzikante Caroline Polachek.

Go as a Dream van Caroline Polachek. Hier in de bewerking door gitarist Dimitri Soukaras. Met de stem van Lotte Betts Dean, mezzosopraan uit hun nieuwe album samen Everything You've Ever Lived. NMC Recordings of NMC Records. Het is een Engels platenlabel dat focust op nieuwe muziek uit Engeland. Dat label werd opgericht in 1989 door componist Colin Matthews samen met de steun van de Holst Foundation en vooral ook met de steun van Imogen Holst, de dochter van Gustav Holst, die bekende componist van The Planets, weet u wel. Imogen Holst, ja, ze was niet alleen de dochter van Gustav Holst, had zelf ook een heel succesvolle carrière als dirigente en als componiste. Ze schreef zelf een kleine 200 werken en het is dan ook heel symbolisch dat een paar jaar geleden een hele reeks nieuwe opnames is verschenen van die muziek van Imogen Holst. Soms ook opnames voor het eerst, werken die nog nooit werden uitgevoerd, die nu voor het eerst zijn opgenomen. En die zijn allemaal verschenen op dat label NMC Records. Het label dat Imogen Holst zelf in der tijd had opgericht. Dit is haar Persephone-ouverture door BBC Concert Orchestra onder leiding van Alice Farnham.

Imogen Holst, of zoals ze werd genoemd door iedereen, Immo. De dochter van Gustav Holst, die ook zelf bijna 200 werken componeerde. Een mooie kennismaking met haar muziek is het album Discovering Imogen met BBC Concert Orchestra en dirigente Alice Farnham. En daarop staat onder andere deze Persephone-ouverture uit 1929. Luisteraar Jan laat trouwens net weten via de Klara-app dat hij een paar weken geleden in Londen was en daar toevallig een concert kon bijwonen met ook muziek van Imogen Holst. Een ontdekking, zegt Jan. Het wordt 12 uur met dit strijkkwartet van Peter Benoit. Nog een kleine 3 minuten.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
4: Excuse me.
2: Maar Miles komt terug.
5: Whether they like it or not.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Parijs en Jessicon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
6: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Door het droge weer van de afgelopen weken is in Vlaanderen code oranje van kracht. Het Europees Hof voor Justitie keurt de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten goed. En in Oekraïne is er protest tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. Goedemiddag. Door het droge en warme weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist, die voor het eerst dit jaar samen heeft gezeten. Code oranje moet onder meer de watervoorraden beschermen. Op dit ogenblik is er nog geen tekort aan drinkwater voor gezinnen en bedrijven, maar de overheid vraagt wel om verstandig om te gaan met water en verspilling tegen te gaan. Een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of vullen van zwembaden komt er niet. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens van CD&V.
7: Rond onze drinkwatervoorziening hebben we de voorbije jaren bijzonder veel investeringen gedaan. Maar als gevolg dat we vandaag die leveringszekerheid kunnen garanderen voor elk gezin. Maar we roepen wel op om zuinig te blijven. En we zien ook dat de Vlaming ook wel gevolg heeft aan die oproepen. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Dat stemt ons tevreden en we willen de Vlaming echt wel aanmoedigen om zuinig te blijven omspringen met het drinkwater.
6: De droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op de binnenwateren. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor op sommige plaatsen, zoals aan de Bovenschelde bijvoorbeeld, de diepgang beperkt is. Schepen kunnen daardoor zowat 10% minder vracht vervoeren en dat heeft ook economische gevolgen, zegt Luc Heerts van de Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart.
8: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Dat is één gegeven. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt in die zin dat dan het spel van vraag en aanbod meer gaat spelen. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
6: Op de verschillende waterwegen zullen schepen ook in groep door de sluizen moeten. Op die manier beperk je het open- en dichtgaan van sluizen en gaat er ook minder water richting de zee. Op 3 stroken op het strand hebben wetenschappers van ILVO, dat is het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, matten gelegd die als woonplek voor strandwormen moeten dienen. Met het testproject willen ze vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu al moeten stranden geregeld opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Maar door zandwormen zou dat dus minder nodig zijn, zegt Greet Riebels van het ILVO.
9: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
6: De Italiaanse Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De vorige baas stapte op eigen verzoek eind augustus op. De 48-jarige Maggio was al manager bij verschillende bedrijven in de luchtvaartsector en heeft ook internationale ervaring. Zo heeft ze onder meer de Italiaanse maatschappij ITA Airways in de Lufthansa-groep gebracht. Dat is dezelfde groep waar ook Brussels Airlines toe behoort. Het Europees Hof voor Justitie keurt de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten goed. Honderden Catalaanse separatisten kregen via die weg kwijtschelding van vervolging van het proces dat leidde tot een eenzijdige uitroeping van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Ja, Mieke Strings, dit arrest, heeft dat ook gevolgen voor hun leider, Carles Puigdemont?
10: Ja, het kan mogelijk de weg vrijmaken voor zijn terugkeer naar Spanje. Want die amnestieregeling die is er gekomen omdat de linkse premier Sanchez in Spanje de gedoogsteun nodig had van de Catalaanse separatisten voor zijn minderheidsregering. Maar de conservatieve oppositie was woest en trok naar het Hooggerechtshof en het Europees Hof. Het Europees Hof oordeelt nu dat die amnestieregeling niet in strijd is met Europese regels en dat er ook geen sprake is van misbruik van overheidsgeld door de separatisten. En Puigdemont was om die laatste reden door het Spaanse Hoogrechtshof veroordeeld en dus uitgesloten van de amnestie. Hij kan nu dit Europese arrest gebruiken om in beroep te gaan tegen die uitspraak van het Spaanse Hoogrechtshof. Want Puigdemont, ja, je weet, die verblijft al sinds 2017 in België nadat hij uit Catalonië is gevlucht. De kans dat hij kan terugkeren is nu dus een stuk groter geworden.
1: Oké, Mieke, dankjewel. In verschillende Oekraïnse steden zijn er demonstraties omdat president Zelensky de populaire minister van Defensie wil ontslaan. Roel Pennemans, wat is er aan de hand?
4: President Zelensky is opnieuw zijn regering aan het herschikken. Zijn premier moet opstappen, maar nu blijkt ook dat zijn populaire defensieminister Fedorov zijn ontslag krijgt. Fedorov is nog maar 6 maanden minister, maar voor veel Oekraïners is hij verantwoordelijk voor de recente militaire successen van Oekraïne tegen Rusland. Dat zegt ook Jan-Jaap Melissen, die in Oekraïne is.
5: Die man staat eigenlijk voor de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland op olieraffinaderijen. Dat is een manier om Rusland economisch te breken. En ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten, want dan stort het front op een dag in elkaar omdat Rusland economisch in elkaar stort.
4: Daarom zijn er dus honderden Oekraïners in steden als Kiev, Lviv of Kharkiv op straat gekomen. Zij noemen het ontslag een schande en eisen dat Zelensky dat ontslag terugdraait.
1: Roel, dankjewel. Het weer, het blijft zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, blijft wel droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Vanaf zaterdag wat minder warm, dan halen we nog zo'n 22 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat ook het droge en warme weer. Vanaf nu geldt in Vlaanderen code oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje moet onder meer de watervoorraden beschermen. Maar een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of het vullen van zwembaden, dat komt er niet. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sander de Keren.
11: 6:56, een goed moment om te lunchen en misschien ook wel goed dat Erik Satie niet mee aan tafel zit bij u thuis. Want dan zou hij als lunch vragen naar een hardgekookt eitje, een bloemkool, geitenkaas, wit brood en misschien ook wel een groot glas melk. Want ja, Satie had blijkbaar alleen maar wit voedsel.

Leuk, sopraan Clara McFadden met Claire Chevalier aan de piano in een lied van Erik Satie, Allons-y, Chochotte, over een man die zijn liefde verklaart aan een vrouw, Chochotte. Maar, zegt ze, als je met mij wil samen zijn, dan moet je dat eerst aan mijn papa vragen. En zo begint het refreintje, waarop de man dus antwoordt, laten we er dan naartoe gaan, Allons-y, Chochotte. En zo gaat het verhaaltje verder. Uiteindelijk krijgen ze ook een kindje dat een compositieprijs moet winnen. En dat kindje zal ook zelf het refrein zingen. Allons-y, Chochotte. Typisch Satie. Nu naar de beginjaren van de saxofoon. Die werd uitgevonden rond 1840 door Adolf Sax. De sax werd in het begin vooral gebruikt in Franse en Britse militaire bands. En in de jaren 1920 vond het nieuwe instrument ook zijn weg in de vaudevilletheaters en in music halls, waar de saxofoon de show echt steelde. Een van de grote ambassadeurs in Amerika van dat nieuwe instrument was de klarinetist Rudy Weedoff. Hij was klarinetist in orkesten, maar hij besefte dat hij misschien met de saxofoon meer geld kon verdienen en ook meer in nachtclubs kon spelen. En zo schreef hij heel wat nieuwe virtuose werken voor dat nieuwe instrument. En met succes. Dit is Saxarella van Rudy Weedoff met op saxofoon hier Chad Smith.

100 jaar terug in de tijd met de saxofoon in de jaren 1920 samen met het orkest Symphonia of London. Dirigent John Wilson met saxofonist Chad Smith in muziek van de klarinetist en later ook saxofonist Rudy Weedoff, die voor dat nieuwe instrument heel wat nieuwe muziek schreef. Ook wel nog een beetje, vind ik zeker hier ook te horen, op een klarinetachtige manier. Dit was zijn Saxarella uit het nieuwe album Saxophobia Celebrating the Sex Craze of the 1920s. Dit is muziek van Gabriela Ortiz.

Los Angeles Philharmonic, dirigent Gustavo Dudamel. Zij speelde in 2021 in de Disney Hall in LA. De première van dit werk, Koyu Mari van Gabriela Ortiz. Dit is het Solazzo Ensemble.

Matteo da Perugia, een Italiaanse componist uit de jaren 1400 uit de Italiaanse stad Perugia. En als componist was hij ook verbonden aan de kathedraal van Milaan. Dit was zijn Près du Soleil, zoals te horen op het nieuwe album van het Solazzo Ensemble. 20 muzikanten onder leiding van Anna Danilevskaya. En ze nemen ons mee naar een mooi flamboyant ver verleden. Mozart neemt ons mee naar Wenen, de stad waar hij ondertussen nu al 5 jaar woonde. Hij had opera's geschreven, strijkkwartetten en het was vooral de stad ook waar de pianoforte, het nieuwe instrument als opvolger van het clavecimbal, in volle ontwikkeling was. Plots kon je op een piano luid en stil spelen, kon je verschillende dynamische veranderingen doorvoeren, terwijl op een clavecimbal had je maar 1 volume, 1 dynamisch effect. Maar een piano kon je veel subtieler gebruiken in muziek. Dus Mozart vond dat heel interessant. En zeker in de stad Wenen, een stad vol pianobouwers die verder sleutelden aan dat nieuwe instrument, aan de pianoforte, waar je dus heel luid en stil op kunt spelen. Niet toevallig schreef Mozart in die tijd in Wenen heel wat muziek voor piano, voor pianoforte, pianoconcerto's en ook enkele pianotrio's. Dit is het 2e pianotrio van Mozart met Julien Libert aan de vleugel, Pierre Colombet op viool en Eckhard Runge op cello.

1786. Het was een heel goed jaar voor Mozart. Als jonge dertiger had hij het in het voorjaar Nozze di Figaro in première gedirigeerd, zijn opera. Met meteen daarna ook een paar top pianoconcerto's, onder andere zijn 24e. En als dat nog niet genoeg was, ja, het pianospelen zat echt wel in de vingers, schreef hij ook nog enkele pianotrio's, zoals hier te horen, voor piano, viool en cello, waar de cello ook echt promoveerde tot een waardevol solo-instrument dat een beetje loskwam van de baspartijen van de piano van de linkerhand. Het is vandaag misschien wat vanzelfsprekend dat drie instrumenten alle drie evenveel voor het zeggen hebben in muziek en een pianotrio, maar dat was zeker niet evident of niet het geval altijd. Die relatie is echt moeten groeien en daar heeft Mozart en ook later Beethoven veel voor betekend. Dit was het pianotrio in Simol Groot met Julien Libert aan de piano, Pierre Colombet op viool en Eckhard Runge op cello. Dit is Vivaldi.

Luiteste Evangelina Mascardi. Afgelopen seizoen bracht ze een nieuw album uit en dat was goed voor een keuze van Clara. Beyond Vivaldi Lute Concertos heette die plaat waarop ze het luitconcerto van Vivaldi speelt, zoals hier te horen was. Maar ook nog andere luitconcerto's van minder bekende componisten zoals Johann Ludwig Krebs, Joachim Bernhard Hagen, Karel Kohout en Jacob Friedrich Kleinknecht. De moeite dus om eens onbekende namen te ontdekken in luitmuziek. Straks na 1 uur is er weer 1 uur lang zomerse muziek met Summertime. Met andere woorden, die zon blijft gewoon doorschijnen vandaag, ook hier op Clara. Geniet van uw donderdag en drink vooral op tijd en stond een goed glas water.

0: uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We moeten verstandig omgaan met drinkwater door de aanhoudende droogte. En het Europees Hof ziet geen probleem in de Spaanse wet die zegt dat Catalaanse politici niet vervolgd moeten worden. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte. Die code moet de watervoorraden beschermen. Er is op dit moment liever geen tekort aan drinkwater voor gezinnen en bedrijven, maar de overheid raadt wel aan om verstandig met drinkwater om te gaan en verspilling te vermijden. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
1: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn nog voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, nog lange periodes van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
0: Een verbod op het gebruiken van drinkwater voor het wassen van auto's of het vullen van zwembaden komt er dus voorlopig niet. De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor op sommige plaatsen, zoals aan de Bovenschelde, de diepgang beperkt is. Schepen kunnen daardoor zowat 10% minder vracht vervoeren. En dat heeft dan weer economische gevolgen, zegt Luc Geerts van de Federatie van Transportorganisatoren in de Binnenvaart.
2: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Dat is één gegeven. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt in die zin dat dan het spel van vraag en aanbod meer gaat spelen. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
0: Op verschillende waterwegen moeten schepen ook in groep doorsluizen om er zo voor te zorgen dat er minder water naar zee stroomt. Op drie stranden in Oostende, Middelkerk en Knokke-Heist hebben wetenschappers drie stroken op het strand gelegd die als woonplaats moeten dienen voor strandwormen. Met dit testproject wil het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu moeten stranden geregeld opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Zandwormen kunnen dat tegengaan, zegt Greet Riebels van het instituut.
3: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
0: Het Europees Hof van Justitie verzet zich niet tegen de Spaanse amnestiewet voor Catalaanse separatisten. Die wet zegt dat honderden Catalaanse politici en sympathisanten niet vervolgd zullen worden voor het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Mieke Strings, welke gevolgen heeft deze beslissing nu voor de leider van de Catalaanse separatisten, Puigdemont, die in ons land verblijft?
4: Wel, het is toch wel een overwinning, want de kans dat hij uiteindelijk kan terugkeren naar Spanje wordt nu een stuk groter. Puigdemont vluchtte na die onafhankelijkheidsverklaring naar België, omdat hij vervolgd werd, maar uiteindelijk besliste de linkse premier Sanchez om amnestie te verlenen, want hij had de gedoogsteun nodig van de Catalaanse separatisten voor zijn minderheidsregering. Maar de rechtse oppositie was woest en probeerde die wet op alle mogelijke manieren aan te vechten. Puigdemont werd uiteindelijk veroordeeld voor misbruik van overheidsgeld en daardoor uitgesloten van die amnestie. Maar hij ging in beroep bij het Spaanse grondwettelijk hof en dat wachtte op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie om een oordeel te vellen. En dat oordeel is nu dus positief uitgevallen voor Puigdemont. Er zijn nog altijd wel obstakels, maar dit arrest maakt zijn zaak toch een stuk sterker.
0: Dankjewel, Mieke. In verschillende steden in Oekraïne komen mensen op straat tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov. Hij is 35 en was nog maar een half jaar defensieminister. De betogers willen dat president Zelensky dat ontslag ongedaan maakt, zegt oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen, die in Oekraïne is.
5: Die man staat eigenlijk voor de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland, op olieraffinaderijen. En ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten. Want dan stort het front op een dag in elkaar, omdat Rusland economisch in elkaar stort.
0: President Zelensky herschikt zijn regering, maar waarom de populaire minister weg moet, is niet duidelijk. En in Algerije, in het noorden van Afrika, zijn vannacht zeker 11 mensen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Er vielen daar ook 19 gewonden. Het is niet duidelijk hoe oud de slachtoffers zijn, maar er zijn waarschijnlijk kinderen bij. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk. Blijft zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft wel droog. Na de middag opnieuw meer zon bij temperaturen tot 28 graden. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we zo'n 22 graden in het centrum. Dit nieuws begon met de aanhoudende droogte. De droogtecommissie roept code oranje uit voor heel Vlaanderen. Een verbod op het gebruiken van drinkwater voor tuinen en zwembaden komt er voorlopig niet. Maar de Vlaamse overheid vraagt wel om spaarzaam te zijn met drinkwater. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
8: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
7: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
8: Voor VRT Max.
6: Summertime.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte. Er komt nog geen verbod op het gebruik van drinkwater voor tuinen en zwembaden, maar de Vlaamse regering vraagt wel om spaarzaam te zijn om de watervoorraden te beschermen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
1: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn nog voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, nog lange periodes van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
0: In Deelse Stokkem in Limburg is de natuurbrand onder controle. Het vuur ontstond gisteravond. De brandweer was tot middernacht bezig met blussen. En vanochtend flakkerde het vuur weer op. Maar nu is de brand dus onder controle. Minstens 40 aren is verloren gegaan. Dat is ongeveer de helft van een voetbalveld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De kustreddingsdienst roept ook opnieuw op om altijd te zwemmen in een bewaakte zone met redders. Gisteravond is een Fransman van 44 gestorven in Knokke-Heist omdat hij in een onbewaakte zone in zee in de problemen kwam. De stroming in zee is verraderlijk, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: Het zijn prachtige stranddagen, ongetwijfeld, maar aan de kust staat een stevig windje. Dat veroorzaakt ook een stevige branding en in combinatie met het springtij van de afgelopen dagen was het toch wel een zeer onstuimige zee. Dus iemand die minder goed kon zwemmen, kon zeer makkelijk in de problemen raken. En dat hebben onze redders eigenlijk ook wel gemerkt de voorbije week.
0: En in verschillende Oekraïnse steden protesteren honderden mensen tegen het geplande ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. President Zelensky herschikt zijn regering en de minister van Defensie, die nog maar een half jaar minister is, zou moeten gaan. Hij is nogthans populair bij de Oekraïners omdat hij het leger moderniseert en hij het gezicht is van de succesvolle drone-aanvallen tegen Rusland. Journalist Hans-Jaap Melissen denkt dat een conflict met de legerleiding de aanleiding is voor zijn dreigend ontslag.
3: Er zijn spanningen geweest tussen de minister van Defensie en de legertop. Zeker de hoogste generaal Sirski, die ook volgens die mensen aan het demonstreren zijn. Hij staat voor een wat meer ouderwetse oorlog. Als je dan een minister van Defensie hebt die toch een ander plan wil trekken, dan kunnen daar spanningen ontstaan. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit heeft ook met corruptie te maken en moeilijk zaken doen. Maar goed, dat weten we niet.
0: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start bewolkt, het blijft wel droog. Na de middag meer zon bij nog 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.
4: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. De Zomer van Clara met Leenart Jolijn.
5: Een heel goede middag. We beginnen met wat etymologie vandaag. Als we het Frans woord virelet analyseren, kunnen we het opsplitsen in twee woorden. Vier van het werkwoord virer, dat is draaien of ronddraaien. En lay, dat is een soort gedicht of lied. Virelet is een term die uit de middeleeuwen komt en die werd gebruikt voor muziek om dus op rond te draaien, letterlijk dus te dansen en tegelijk te zingen. Guillaume Machaut was zo'n speelfiguur in het genre en naar zijn virelet is deze muziek gecomponeerd met een kleine twist.

In 2019 werd Stéphane Denijf de nieuwe muzikale directeur van het St. Louis Symphony Orchestra. En omdat componist Kevin Putz vaak met het orkest samenwerkt, hij is trouwens ook van St. Louis, moest dit moment absoluut gevierd worden. Hij schreef deze feestelijke virelée, een hedendaagse knipoog, naar Guillaume de Machaut, speciaal dus voor de nieuwe aanstelling van Stéphane Denijf. We hoorden hem hier dus ook het St. Louis Symphony Orchestra dirigeren. Vorige week coachte ik zangers tijdens een zomerstage. Dat was heel leuk. En daar zat iemand bij die zich had verdiept in de folksongs van Benjamin Britten.

Prachtig toch, deze How Sweet the Answer. Ierse traditionele muziek uit het vierde volume van Folk Song Arrangements van Benjamin Britten. Muziek voor stem en piano. Hier waren het sopraan Ruby Hughes en Hugh Watkins aan de piano. Het staat op hun album Echo van 2021. We schakelen een versnellingje hoger nu met Franz Schubert, die misschien net iets te veel koffie op heeft.

zijn dood. De Koreaanse pianist Seong-jin Cho ging een monsteruitdaging aan met zichzelf. In 2025 vierden we Maurice Ravel zijn 150ste geboortejaar. Dus tegen dan wou hij alle solopianowerken van Ravel opnemen. En dat is hem gelukt. Ook wel een meevaller natuurlijk als het je lievelingscomponist is en je zijn muziek ook nog eens prachtig kan spelen. Seong-jin Cho aan de piano hier in de Sonatine voor piano van Maurice Ravel.

Het explosieve scherzo uit het 15e en laatste strijkkwartet van Franz Schubert. Hier met het Taurus strijkkwartet. Schubert schreef dit strijkkwartet in 1826, een dikke anderhalf jaar voor

Helder en klinkt misschien eenvoudig, maar laat u er zeker niet door bedriegen. Het vraagt enorm veel van de pianist, maar deze deed veel meer dan er zonder kleerscheuren van af te geraken. Deze kristalheldere opname van de sonatine voor piano met Seong Yin Cho. Joseph Haydn eerder schreef 4 vioolconcerto's. Enfin, daar gaat men van uit. De tweede is helemaal verloren geraakt. En over de vierde, de laatste dus, is er wat oneenigheid. Qua taal is het minder modern dan zijn vorige concerto's. Dus ofwel was hij het die het geschreven heeft, of misschien heeft hij het veel vroeger geschreven dan het moment waarmee hij er naar buiten is meegekomen. Ik laat het antwoord in het midden.

vierde vioolconcerten van Joseph Haydn, of misschien wel van een tijdgenoot van hem, Leopold Hoffmann. Tot op de dag van vandaag nogal onduidelijk, maar zeker en vast een onbetwistbare echte opname hier met de Rosanne Philippens op viool en het Vondel Strings Ensemble. Het ging de Franse aristocratie in de 18e eeuw om muzikale verfijning in hun salons. Voor minder deden ze het niet. En deze componist vond zo zijn weg in de hoge kringen. Michel Blavet.

De derde sonate voor fluit en klavecimbel van Michel Blavet. In zijn tijd, in de 18e eeuw, de grootste referentie binnen de fluitmuziek in Frankrijk. Ja, moet je kunnen, zeker als je zoals hem autodidact bent. Hier de opname Frank Teuns op traverso en Ewald de Meijeren aan het klavecimbel. In 2018 richtte Thomas Danford zijn eigen ensemble op, het Jupiter Ensemble, met wie hij niet alleen barokrepertoire verkent, maar zich ook spontaan inlaat met crossovers tussen barok en jazz. Een mooi voorbeeldje hiervan is deze eigen compositie van Danford, We Are the Ocean.

Prachtig toch, deze We Are The Ocean muziek van Thomas Dunford. We hoorden zijn ensemble hier, Jupiter Ensemble, samen ook nog met de mezzo-sopraan Léa de Sandre. Het staat op het debuutalbum van het ensemble van 2019. Vivaldi heet het. En in deze legt pianist Pavel Kolesnikov ons nog even de regels van de chaconne uit in muziek van Louis Couperin.

Of hoe je een Steinway vleugelpiano kan laten klinken als een klavecimbel. Dat was het uitgangspunt van pianist Pavel Kolesnikov voor zijn album Kupra, Dances from the Bowen Manuscript. Helder, klaar en vloeit als een beekje. Deze chaconne in F van op dat album van hem, van Louis Kupra. Van Kupra vieren we trouwens zijn 400ste geboortejaar. Voor de Parijzenaars mag het wel af en toe eens ietsje meer zijn. Eind 18e eeuw meer bepaald waren ze verlekkerd op grote symfonieën. En daar wist Mozart wel een raad mee.

0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Clara Live.
3: Het eerste deel uit de Parijse symfonie, de 31ste symfonie van een 22 jaar oude Mozart. Hier in de opname het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. En van dit rijkelijk gevuld piano vol artiesten en muzikanten slanken we de hele boel af. We dimmen het licht, halen een dekentje boven en laten de enige schijnwerper vallen op gitarist Miloš Karadaglić.

Met een naam als Leo Brouwer spring je er wel uit in Cuba. Hij kreeg zijn familienaam via zijn grootvader die vanuit Nederland geëmigreerd was naar het Caribisch eiland. Dus Leo Brouwer werd geboren in Havana in 1939 en bleek één grote brok gitaartalent te zijn. Hij schreef dit intiem wiegeliedje op zijn 17e Canción de Cuna, hier met Miloš Karadaglić op gitaar. En we blijven in Spaanstalige sferen nu met tenor José Carreras.

Ai, ai, ai, en El Guitarrico, Spaanse populaire muziek van vroeger. Hier met de stem van José Carreras en het English Chamber Orchestra onder leiding van Robin Stapleton. Het waren geen evidente tijden vroeger voor vrouwen die carrière wilden maken in de muziek, nog minder dan vandaag. Maar Rebecca Clark zette door, ging door weer en wind voor haar carrière. In 1907 werd ze de eerste vrouw ooit die werd toegelaten in de compositieklas in de Royal College of Music. En van deze Britse vrouw met haar op haar tanden is deze poem.

Het Quatuor Avril is een heel jong kwartet van 2024 nog maar. En hun focus gaat naar muziek promoten van vrouwelijke componisten. Dit debuutalbum is hiervan een mooi bewijs. Clair Obscur heet het. En daar staat onder andere deze poem op van Rebecca Clark. Een bagatel is in de strikte zin een pietluttigheid, maar dat is deze muziek allerminst, vind ik.

Gerald Finzi twijfelde heel lang of hij dit zou laten publiceren, of het wel waardig genoeg was. Maar zijn uitgever zei meteen, maar ja, natuurlijk, ze zijn net zo mooi, net door hun eenvoud. Deze 5 bagatellen kwamen zo op de markt. Warme, pastorale muziek voor klarinet en orkest van Gerald Finzi, dus hier met Michael Collins op klarinet en het BBC Symphony Orchestra. Iets waar ik nog heel graag zelf eens mijn tanden in wil zetten zijn die fantastische preludes in jazzstijl van Nikolaj Kapustin.

Voelt aan als pure improvisatie, toch zijn al die jazztrekjes in de rechterhand mooi uitgeschreven. Moet echt wel een hel zijn om de partituur te lezen, maar muziek om je vingers bij af te likken. De 13e van 24 preludes in jazzstijl van Nikolaj Kapustin, hier met Stephen Osborne aan de piano. En met de 9 muzikanten van het ensemble Wien Berlin lopen we nog wat mee. Tot aan het nieuws van 4 uur in de finale uit het nonet van Frans Lachner. En daarna nog een uurtje Zomer van Clara.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
4: Excuse me.
2: Maar Miles komt terug.
5: Whether they like it or not.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Parijs en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Brusselse politieinspecteur is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij cocaïne gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan de diefstal van €525 uit een van de kluizen. De agent is op dit moment geschorst en mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Mobiliteitsorganisatie Touring merkt dat er tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie veel meer mensen pech hebben met de auto. Het gaat vooral om batterijproblemen of problemen met de koeling en de airco. De stijging komt volgens Touring vooral omdat meer mensen kiezen voor een vakantie dicht bij huis en door de hitte, zegt woordvoerder Danny Smagge.
7: Er zijn nog heel veel mensen die kiezen voor de auto omdat ze in de buurlanden blijven of in eigen land blijven. En de auto wordt ook nog altijd beschouwd als een flexibel middel om te kunnen schakelen wanneer dat er bijvoorbeeld iets gebeurt in het buitenland of in het land van bestemming. Dus heel wat mensen kiezen voor de auto. Maar nu door de uitzonderlijke hitte die we kennen, zien we natuurlijk dat ook de pannes navenant stijgen.
6: Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde. In Italië is de CEO van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer en het onderhoud van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die brug stortte 8 jaar geleden in na hevige regen en 43 mensen kwamen toen om het leven. Dat waren vooral mensen die net over de brug reden die naar beneden viel. Achteraf bleken er fouten in het ontwerp van de brug te zitten, maar vooral de brug was zeker ook te weinig gecontroleerd en onderhouden. 57 mensen werden daarvoor aangeklaagd. De CEO van de beheerder krijgt nu 12 jaar cel. En in de Ronde van Frankrijk trekt het peloton vandaag door de Bourgogne. De aankomst van de 12e rit ligt in Chalon-sur-Saône. Christophe Van de Goor, het is een rit voor de sprinters vandaag. Hè?
8: Ja, normaal gezien wel, hè, want we zitten op 66 kilometer van de streep. 4 man aan de leiding, zoals het dan traditioneel gaat. Maar amper 40 seconden krijgen zij, niet de grootste namen die vooraan zitten. Wel die in het peloton, met name de sprintersploegen die het verkeer regelen in dienst van hun sprinters. Voor Tim Merlier, voor Jasper Philipsen, William Girmay, Mats Pedersen en Olaf Kooi. Nog 65 kilometer op deze wegen richting Chalon-sur-Saône.
6: Dankjewel, Christophe. We krijgen wat meer wolken vanavond bij temperaturen van 8 tot 20 graden. Morgen start ook bewolkt. In de namiddag opnieuw volop zon bij nog 28 graden in het centrum. Vanaf zaterdag minder warm, dan halen we nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
9: Welkom terug voor veel Weeners. Die van het groen houden is er de perfecte activiteit op nog geen uurtje van de stad. Het Wienerwald, een uitgestrekt bosgebied, perfect voor een lange wandeling.

We liepen langs ontelbaar veel bomen vol vogels samen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Riccardo Muti in Im Kapfenwald van Johann Strauss. Het stond op het programma van het nieuwjaarsconcert van 2021 in het Muziekverein in Wenen. Oostenrijk is heel goed in zijn natuurbehoud en bescherming ervan, maar ook Zwitserland hoeft zeker niet onder te doen op dat vlak. We leggen onze badhanddoek neer naast een frisse waterbron en babbelen wat met Frans Liszt over zijn zomerplannen.

Frans Liszt viel in zwijm voor Marie Dagout, een getrouwde aristocrate, maar de liefde was wederzijds. Ja, geen stabiele situatie, want er kwam heel veel passie, maar ook drama aan te pas. Maar toen het nog allemaal rozengeur en maneschijn was, helemaal aan het begin van die periode, verlieten de twee Parijs en reisden ze samen een hele tijd door Zwitserland om daar te mijmeren over natuur en de liefde. En voor Liszt dus ook de uitgelezen kans om muziek te schrijven. Deze Au bord d'une source is een van de vruchten van die reis. Het staat in een bundel muziek Les années de pèlerinage, première année suisse van Liszt. Hier tussen in de opname de Cubaanse pianist Jorge Bolet. Een iets gezondere relatie was die tussen de schilder Wilhelm Hensel en Fanny Mendelssohn.

0: Wer will mir wehren zu singen? Een heel kort stukje vocaalmuziek van Fanny, de oudere zus van Felix Mendelssohn.
1: We hoorden... Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Clara Live.
0: Componist, je moet je voortdurend geïnspireerd

0: werd lang van uitgegaan dat Joseph Haydn de man was achter het thema dat hierin verwerkt zat. Maar daar is dus nog altijd wat onduidelijkheid over. Een van de pistes zou Ignace Pleyel zijn, maar ja, het is dus nog altijd koffiedik kijken wie het nu eigenlijk is. Maar van wie het thema ook is, Brahms heeft er deze muziek op gemaakt. De variaties op een thema van Haydn hier door het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer.
1: De zomer van Clara.

als dit geen muziek is om gewoon achterover te gaan liggen met je ogen toe. Het Andantino voor fluit en harp van Émile Noblot. Rustige, verfijnde muziek die je vroeger hoorde in Franse salons tijdens de periode van het interbellum. Emmanuel Pahu op fluit hier en Mariko Anraku op harp. Camille Saint-Saëns schreef zijn Carnaval des Animaux ergens eind 19e eeuw met elk deel dat verwijst naar een specifiek dier. Francis Poulenc deed iets gelijkaardigs in 1919, maar ook de Belgische componist Piet Zwerts waagde zich aan zijn eigen dierenverhaal.

We trokken onze stevige schoenen aan, gingen op biotoopstudie samen met het Roeland Hendricks Ensemble en zijn een paar mooie dieren tegengekomen. Enkele delen uit Le Bestiaire, een hele reeks korte muziekstukken met elk deel over één bepaald dier. Het is muziek van Piet Zwerts van 1992. En we ruilen onze schoenen en vergrootglas in voor een kaleidoscoop en zien alle kleuren van de regenboog in deze Senza fine.

Een echte Italiaanse klassieker van Gino Paoli. Senza fine, zoete muziek over liefde. Hier in een prachtige jazzversie gegoten met Fatma Said en een hele groep getalenteerde muzikanten. Fatma Said komt trouwens naar Antwerpen. Op 26 september staat ze in de Koningin Elisabethzaal voor een galaconcert met muziek van Bizet, Strauss en De Falla. Ja, senza fine, geen einde. Misschien niet voor Fatma Said, maar wel voor ons, jammer genoeg. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze zomer van Clara voor vandaag. Maar voor we Robbe aan de beurt laten in Django, reizen we snel nog heel even door Brazilië. In een deel uit de Impressioni Brasiliane van Ottorino Respighi. Een hele mooie donderdagavond nog.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn dit jaar al opvallend meer natuurbranden geweest in ons land in vergelijking met andere jaren. En in de Verenigde Staten veroorzaakt een zeldzame parasiet ernstige gezondheidsproblemen. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. Er waren dit jaar 71 branden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar gemiddeld 62 zijn. Volgens CERAC, het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, zullen er de komende jaren nog meer natuurbranden uitbreken. Steven Vermeulen van CERAC legt uit hoe dat komt.
1: Er zijn verschillende studies geweest die aantonen dat de gemiddelde temperatuur, zeker in Europa, dubbel zo snel stijgt dan in de rest van de wereld. En bovendien hebben wij al jaren een probleem met de droogte, de grondwatertafel. In Vlaanderen staat zeer laag. En dat geeft een risico in een aantal gebieden, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg.
0: In Antwerpen en Limburg zijn veel droge heidegronden en militaire oefenterreinen die gemakkelijker vuur vatten. Federaal minister van Werk, David Clarinval, wil voorlopig de regeling voor flexijobs niet aanpassen. Nog maar twee weken geleden keurde het parlement een uitbreiding van de flexijobs naar alle sectoren goed. Maar regeringspartij CD&V wil het systeem terug beperken. Volgens minister van Begroting Vincent van Petegem loopt de staat te veel inkomsten mis, omdat een flexijobber geen belastingen betaalt op zijn loon. Minister Clarinval verdedigde de flexijobs in het parlement.
2: Tot slot wil ik met klem benadrukken dat met de uitbreiding van de flexijobs uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord. Dit uitbreiding werd overigens niet willekeurig beslist. Zij komt tegemoet aan een duidelijk vraag vanuit het terrein. Zowel werkgevers als werknemers vragen al jaren dat dit systeem wordt uitgebreid naar andere sectoren.
0: Een Brusselse politie-inspecteur is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij cocaïne gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan de diefstal van €525 uit een van de kluizen. De agent is op dit moment geschorst en mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. In Italië is de voormalige baas van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die 45 meter hoge brug stortte 8 jaar geleden in na hevige regen. 43 mensen kwamen daarbij om het leven. Mieke Strings, 12 jaar cel, dat is een zware straf.
3: Ja, klopt. Hè. In totaal zijn 32 mensen veroordeeld. Verschillende van hen kregen trouwens jarenlange celstraffen. Maar de feiten zijn dan ook heel ernstig. De instorting van die brug leidde tot een echte schok in Italië. Op het stuk dat instortte reden toen 35 voertuigen en eronder lag ook nog een woonwijk. Maar het onderzoek dat daarop volgde choqueerde bijna nog meer. Er was sprake van echte verwaarlozing in de inspecties en het onderhoud. De problemen die er waren werden niet onvoldoende of veel te laat op aangepakt, ondanks de waarschuwingssignalen die er toch wel waren. Het bedrijf dat het onderzoek deed heeft gisteren na 8 jaar eindelijk zijn excuses aangeboden, maar voor de familie van de slachtoffer is dat veel te weinig en veel te laat. Zij reageren tevreden op de straffen.
0: Dankjewel, Mieke. De Verenigde Staten kennen een uitbraak van hevige diarree door de Cyclospora-parasiet. Over heel het land zijn intussen al ruim 1600 gevallen gemeld en meer dan 5000 stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. De parasiet wordt verspreid via voeding, maar de bron is vaak heel moeilijk te achterhalen. En als je hem oploopt, kan je heel ziek worden, vertelt maag-darm-specialist Magali Surmont van het UZ Brussel.
4: Heel typisch is dat de parasiet eigenlijk pas na 1 week last geeft. En typisch is het beeld dat er sprake is van diarree met buikpijn, die vaak langdurig aanhoudt. En dan spreken we over weken tot maanden, zelfs als ze niet behandeld zijn. De klachten komen en gaan en zijn vaak gepaard met een extreme vermoeidheid en ook vaak gewichtsverlies.
0: De Amerikaanse overheid heeft vorig jaar zwaar gesnoeid in de budgetten om de parasiet preventief in de gaten te houden. En in de ronde van Frankrijk zijn de renners op weg naar Chalon-sur-Saône, de aankomstplaats van de 12e rit. Christophe van de Goor, hoe ver is het nog?
5: Wel, Sophie, nog 15 kilometer tot aan de aankomst. En we krijgen, denk ik, meer dan waarschijnlijk een massasprint. Zo net nog één heuveltje gehad, een klein bergje. Daar hebben we een ristaanval gekregen. Maar die aanvallers die werden weer ingerekend door de sprintersploegen. 15 kilometer nog onder dit spandoek rijdt nu een langgerekt peloton op weg naar Chalon-sur-Saône.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. En vanaf zaterdag wordt het minder warm, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon met de vaststelling dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest in ons land dan gemiddeld over een heel jaar. 71 natuurbranden in totaal. Dat gaan er volgens het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering elk jaar meer worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Kai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Django met Robbe van Dijk.
6: Dag lieve mensen, ik heb muziek voor u die zal helpen om de oversteek te maken van een drukke dag naar een bruisende avond. En dan Andante Spiritoso van componist Baldassare Galuppi. Rustig, maar toch inspirerend. Dit is Django, welkom.

Pianist Víkingur Ólafsson houdt het tempo goed in de hand en zorgt tegelijk voor een hoop beweging in deze sonate. Ik had u vanavond een bruisende avond beloofd en er zijn weinig componisten die dat adjectief zo goed in muziek kunnen steken als Antonio Vivaldi hier in een concerto voor cello en strijkers.

0: Duizelingwekkend snel gaat het aan het einde van dit Vivaldi-concerto voor cello en strijkers, maar toch is het geen race. Cellist Roel Diltiens en Ensemble Exploration komen uiteindelijk toch mooi gelijk over de finish.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Johanna Soller en haar Capella Solertia hebben een indrukwekkend nieuw album uitgebracht met alle 18 Leipzig-kantates van Johann Ludwig Bach. Dat is een neef van Johann Sebastian Bach, misschien wel zijn favoriete neef, want in februari 1726 onderbrak Johann Sebastian de reeks uitvoeringen van zijn eigen kantates in Leipzig, om dus die 18 kantates van zijn eigen neef op te voeren. En nu, 300 jaar later pas, zijn ze voor het eerst op plaat gezet door Capella Solertia. Dit is een deeltje uit één van die kantates, Kennst du dich auch?

Kennst du dich auch? Een stukje uit één van de 18 Leipzig-kantates van Johann Ludwig Bach, voor het eerst integraal opgenomen dus door Capella Solertia en dirigente Johanna Soller. Gitaarles geven aan Louis XIV, dat moet een ervaring geweest zijn. Een ervaring waar de componist van het volgende stuk over kan meespreken. Het is Robert de Vizet, dit is zijn Chaconne, gespeeld op Theorbe door Stan Geudes.

Bassist Renaud Garcia-Fons en de theorbe van Claire Antonini met een stuk van Garcia-Fons zelf, Pavane du Levant. Ik heb zelf nooit veel met Spanje gehad, maar ik moet eerlijk zijn, er komt al eeuwenlang bijzondere muziek van daar tot bij ons. Het land brengt nu eenmaal de Europese en Arabische werelden samen en dat hoor je ook hier in A la una yo nací met Esperion Bentiun en dirigent Jordi Savall.

Ook zonder blaasinstrumenten kan muziek ademen, blijkbaar. Dat was het Bobo Stenson trio met Canción contra la Indecisión. Alles gaat in golven, en of die golven je nu in grote diepte storten of naar ongekende hoogtes brengen, blijven varen is altijd het antwoord. Dat zit in deze twee stukjes van Anouar Brahim, eerst Vague en dan Elana Veva, en het schip vaart verder.

celliste Anja Lechner en pianist François Couturier met muziek van Anouar Brahem. Componist Juan de Lencina schreef een lied over een verzetsheld die grandioos mislukt in zijn koppige strijd tegen de liefde. Het heet Una Sanyosa Porfía.

Una Sagnosa Porfia met 4 stemmen. Sopraan Hélène Richaud, mezzo-sopraan Axel Werner, tenor Edouard Monjanel Ben Saïd en bariton René Ramos Premier. En zo is het bijna 6 uur ondertussen. Het nieuws komt eraan na dit stukje Mozart. Tot zo.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Tim Merlier wint opnieuw in de Tour. Er zijn dit jaar al opvallend veel natuurbranden geweest in ons land. En in de Verenigde Staten veroorzaakt een zeldzame parasiet ernstige gezondheidsproblemen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Zijn 3e ritzege al in deze Tour. Hij was de snelste in een massasprint. Het verslag is van Christophe van de Goor.
1: Hij is de sprintkoning van deze Tour. Tim Merlier kwam als een duivel uit een doosje in de laatste 100 meter en toonde andermaal dat hij en niemand anders de snelste is van dit peloton. Ook al kregen zijn concurrenten, Philipsen, Fretin en Kooi, ook de nodige ruimte. In deze geschiedenisloze etappe probeerde de ploeg van Mats Pedersen finaal nog alles om de voorspelde massasprint te voorkomen, maar dat lukte dus niet. Merlier versloeg Kooi, Philipsen, Girmay en Fretin overtuigend, zijn 3e ritzege al. Gaviria en Bergmoes kwamen zwaar ten val in die sprint en moeten deze Tour verlaten met een sleutelbeenbreuk.
0: Merlier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
2: Ja, dat is heel straf. Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Maar natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn. Maar ja, ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja. Dat doet heel veel deugd. Heel fier op.
0: De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen in Brussel met de bedoeling om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Benedikt Coussement, wat is de Brusselse regering overeengekomen?
3: Wel, wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Kostprijs €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Maar er zijn ook vrijstellingen. Ben je Brusselaar met een laag inkomen, maar heb je wel een job of heb je een groot gezin, dan kan je rondrijden zonder een jaarpas en riskeer je geen boete. En Brusselaars die werken in bijvoorbeeld de thuiszorg of die arts zijn, kunnen ook een vrijstelling krijgen. En dan is er nog een uitzondering voor bijvoorbeeld bouwbedrijven die tijdelijk moeten parkeren op een werf. Belangrijk, die uitzonderingen zijn er voor wagens die sinds 2025 niet meer welkom zijn in Brussel. Voor auto's die eerder al werden geweerd, worden er geen uitzonderingen gemaakt. Het parlement moet dit nog goedkeuren. Brussel-staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil de hervorming volgend jaar doorvoeren.
0: Dankjewel voor je uitleg, Benedikt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 40 beroepen binnengekregen tegen de vergunning voor hoogspanningslijn Ventilus. Daar zijn heel wat West-Vlaamse gemeentebesturen bij, zoals Lendelede, Roeselare, Harelbeke en Deerlijk. Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil bouwen in West-Vlaanderen. Die moet de elektriciteit van de nieuwe windparken op zee naar het binnenland brengen. De verbinding ligt bovengronds en dat ligt moeilijk bij verschillende gemeentebesturen. Heel wat inwoners zijn namelijk bezorgd over impact van de elektromagnetische straling op hun gezondheid. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. We telden dit jaar al 71 natuurbranden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar gemiddeld 62 waren. Volgens CERAC, het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, zal dat aantal de komende jaren nog stijgen door de stijgende temperaturen en de aanhoudende droogte. Vooral in de provincies Limburg en Antwerpen is het brandgevaar groter geworden, zegt Steven Vermeulen van CERAC.
4: Veel branden worden veroorzaakt door mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld een vuurtje stoken voor het plezier en dergelijke meer. En daar heb je heel veel droge heidegronden bijvoorbeeld. Je hebt ook militaire oefenterreinen die gemakkelijk vuur vatten. En er zijn een aantal factoren die meespelen dat daar het risico veel groter is.
0: De Verenigde Staten kennen een uitbraak van hevige diarree door de Cyclospora-parasiet. Over heel het land zouden intussen al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd en meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Thomas de Grave, jij bent voor ons in de VS. Dat klinkt ernstig. Zijn de mensen daar bezorgd?
5: Wel, de paniek is nog niet heel erg groot, maar mensen letten wel op, want op zich is zo'n uitbraak van cyclospora niet ongewoon. Dat gebeurt wel vaker tijdens de zomer, maar nu zijn er al meer dan 7000 besmettingen, meer dan gewoonlijk, en het zou best kunnen dat die aantallen nog veel hoger liggen, want niet iedereen gaat naar de dokter of naar het ziekenhuis. Wat mensen zorgen baart, is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla, maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden en als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
0: Dankjewel, Thomas. In België komt die parasiet niet veel voor. Hier is de kans op een uitbraak dan ook klein, zegt maag-darmspecialist Magali Surmont van het UZ Brussel.
6: We zien het vooral bij mensen die uit andere landen komen, hè, tropische gebieden of bijvoorbeeld gebieden met een uitbraak, waar die mensen dan besmet voedsel gegeten hebben. Maar het is zo dat de infectie niet overgaat van mens tot mens. En het is behandelbaar met een combinatie antibioticum. Dus eenmaal gedetecteerd, kan dat zeker gericht behandeld worden.
0: Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. Dit nieuws begon met Tim Merlier. Hij heeft zijn derde rit gewonnen in deze ronde van Frankrijk. Onze landgenoot won ook de massasprint van vandaag. Meer over die zegen op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond en welkom hier bij Django. Het is alweer een intense zomerweek, maar als je de juiste plekken opzoekt, kan je dat prima overleven. De juiste muziek kan ook helpen natuurlijk, zoals deze van Hank Mobley, Just Coolin'.

Art Blakey en de Jazz Messengers met Just Coolin. Ik heb het altijd een heerlijke groepsnaam gevonden, de Jazz Messengers. En dit is dan weer een heerlijke titel. Het is een standaard van Cole Porter en die heet Love for Sale.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

0: Cannonball Adderley's Five Stars. Het is de naam van de band die je net hoorde, maar het zegt net zo goed iets over de kwaliteit van de muziek.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: 17 jaar was ze, Carmen McRae, toen ze dit nummer schreef samen met Luther Henderson. En ze heeft het heel haar leven meegenomen. In de versie die u nu hoort, zingt ze het nummer met 20 jaar ervaring. Het is Dream of Life.

Toots Tielemans in een dubbele glansrol op gitaar en mondharmonica in deze Soul Station. Een goede melodie kan de eeuwen trotseren. Eigenlijk is dat onwaarschijnlijk voor iets wat je niet eens kan vastnemen. Een voorbeeld van zo'n eeuwenoude melodie is die van Shenandoah. Dat is een oud Amerikaans lied en ze komt hier uit de piano van Shani DiLuca.

Kronos Quartet met de Beatitudes van componist Vladimir Martinov. Het is nog wat vroeg, maar toch laat ik al een beetje maanlicht klinken nu. Dit is Clair de Lune van Claude Debussy in een orkestversie van John Wilson.

Symphonia of London onder leiding van dirigent John Wilson met een orkestarrangement van Claire de Lune van Claude Debussy. En wat past er beter bij maanlicht dan een serenade? Dit is er eentje van Leroy Anderson en daarna is er het nieuws van 7. Tot zo!

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
4: Excuse me.
2: Maar Miles komt terug.
5: Whether they like it or not.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Parijs en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
6: Zeven uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen in Brussel met de bedoeling om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Benedikt Koussement vertelt wat de Brusselse regering heeft afgesproken.
7: Wie met een Euro 5 diesel of Euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Kostprijs €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Maar er zijn ook vrijstellingen. Ben je Brusselaar met een laag inkomen, maar heb je wel een job of heb je een groot gezin, dan kan je rondrijden zonder een jaarpas en riskeer je geen boete. En Brusselaars die werken in bijvoorbeeld de thuiszorg of die arts zijn, kunnen ook een vrijstelling krijgen. En dan is er nog een uitzondering voor bijvoorbeeld bouwbedrijven die tijdelijk moeten parkeren op een werf.
6: Het parlement moet het akkoord wel nog goedkeuren. Staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil het volgend jaar doorvoeren. In Essen in Antwerpen is deze namiddag brand uitgebroken in een bos. Zowat 200 vierkante meter bos vatte vuur. De brandweer had de brand wel snel onder controle. De politie kon 4 minderjarigen identificeren via een buurtinformatienetwerk. Wat zij precies met de brand te maken hebben, wordt onderzocht. In de Verenigde Staten is er een uitbraak van hevige diarree door de Cyclospora-parasiet. Over heel het land zouden al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd en meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens VS-correspondent Thomas de Grave is deze uitbraak groter dan normaal in de zomer.
8: Wat mensen zorgen baart, is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla. Maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden. En als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
6: En onze landgenoot Tim Merlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
9: Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn, maar ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja, dat doet heel veel deugd. Heel fier op.
6: Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Morgen start bewolkt, na de middag meer zon bij temperaturen tot 28 graden. En vanaf zaterdag wordt het minder warm, dan halen we nog 22 graden in het centrum. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Hey, goedenavond. It takes two to tango, dus grijp snel iets vast met een hartslag. Je lief, je kat, je broer of je moeder. Maakt niet uit, want hier komt tango in zijn puurste vorm. Dit is El Choclo van Angel Violdo en dit is ook Django natuurlijk. Welkom.

De bandoneon van Osvaldo Montes en de onstuimige gitaar was die van Aníbal Arias. Tango is de specialiteit van Ensemble Sonico en al helemaal de tango van Eduardo Rovira. Dit is er zo eentje en die heet Majo Majo.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Een bijzondere stem nu, een vrouwenstem met een interessante diepte. Het is die van Sofia Sharai. Hier zingt ze Canción de la Luna.

Canción de la Luna van Sofia Sharai. Nu een stukje van componist Enrique Granados, oorspronkelijk voor stem en piano, maar hier even mooi gezongen door de viool van Kim Kashkashian. De begeleiding is van pianist Robert Levin.

0: pianiste Alicia de la Rocha met een Spaanse dans van Enrique Granados.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Fagotiste Kim Walker gaat haar instrument laten zingen nu. Dat kan niet zomaar elke muzikant, maar dit stuk leent zich er wel uitzonderlijk goed voor. Het is een suite concertino voor fagot en orkest van Ermano Wolf Ferrari. En dit deeltje heet Canzone.

Fagotiste Kim Walker samen met de London Mozart Players en dirigente Jane Glover. Pluk de dag, het is eeuwigdurend goed advies dat ook het Orchestre des Champs-Élysées ter harte neemt.

0: Het orkest des Champs-Élysées onder leiding van dirigent Philippe Herwegen met het tweede deeltje uit de symfonie van César Franck. Inderdaad, de symfonie, want hij voltooide er maar eentje.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Het Chiaroscuro-kwartet bracht in maart een nieuw album uit met twee van de drie Razumovsky-kwartetten van Ludwig van Beethoven. En dit is de opener van dat album.

U hoort de tenor Juan Diego Flores samen met het Orquesta Coro y Juvenil Sinfonia por el Perú, onder leiding van dirigent Guillermo García Calvo. Zometeen is er Clara in concert, na het nieuws van 8 uur en na deze Estate van Bruno Martino. Nog een heel mooie donderdag en tot in de toekomst.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die zelf aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Mobiliteitsorganisatie Touring heeft in de eerste twee weken van de zomervakantie meer mensen met autopech moeten helpen. Meer Belgen kiezen voor een autovakantie dichtbij en ook de hitte veroorzaakt technische problemen, zegt Danny Smagge.
1: Dat had vooral te maken met de batterij die stuk gaat, want die ziet evenveel af van de hitte als van de vrieskou. Een tweede probleem waren de banden die versleten zijn of niet genoeg spanning hadden en daardoor kan je een klapband krijgen. Gebrek aan koelwater, waardoor dat de motor oververhit en zo. En dat verklaart de kleine stijging in het aantal technische interventies.
0: En voor komende zaterdag verwachten Touring en VAB erg druk vakantieverkeer op de Europese wegen met code rood. Zondag is het wellicht rustiger. Er is veel kritiek op een pop-up event met DJ vanmiddag van het festival Tomorrowland aan het Muntplein in Brussel. Het Muntplein ligt naast het Oxy-gebouw waar deze week nog 6 mensen zijn gestorven bij een brand. De organisatie van Tomorrowland zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek stiller is gezet. De feestvierders zijn intussen verhuisd naar de Grote Markt. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Kmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Kmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog met Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
2: Zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt, maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
0: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien, temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten, elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
5: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
4: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
5: Voor VRT Max.
3: Clara Classic. Met Sylvia Broekaert.
6: Goedenavond, een topconcert gespeeld door topmuzici zenden wij vanavond uit. Op 2 juni trad het wereldberoemde Belcha Quartet op samen met altvioliste Tabea Zimmerman in Flagey. Op het programma stonden strijkquintetten van Mozart en Brahms. Eeuwig mooie kamermuziek om deze avond in alle sereniteit op te luisteren. Mozart mag vanavond alvast de toon zetten met zijn tedere lied Das Veilchen.

Tenor Mark Padmore, Christian Bezuidenhout aan de pianoforte in Das Veilchen van Mozart. We trekken nu naar Flage in Brussel voor een concertopname van begin juni, opgenomen door de RTBF. Daar waren toen internationale topmuzici te gast. Het Bilcha Quartet, een van de meest gevierde strijkkwartetten ter wereld, trad erop samen met een al even grote ster altvioliste Tabea Zimmerman. Tijdens hun concert in Flage brachten ze samen twee absolute meesterwerken uit het repertoire voor strijkquintet. De bezetting van een strijkquintet is meestal een strijkkwartet en een extra altviool. Dat is ook het geval in de twee werken van Mozart en Brahms die op het programma stonden. Mozart was feitelijk de eerste componist die het genre tot bloei bracht. Hij componeerde 6 strijkquintetten. En ze bleven het model voor latere vroegromantische en romantische meesters, zoals Franz Schubert en Johannes Brahms. Brahms was dan weer zowat de laatste grote componist die meerdere werken voor deze bezetting schreef. Aan het eind van de 19e eeuw verdwijnt het genre grotendeels naar de achtergrond. Zijn strijkquintet nummer 4 in G klein componeerde Mozart in 1787. Daarin ontwikkelt hij een dramatische spanningsboog vergelijkbaar met de aanpak van zijn opera's. Hier zijn het Bilcha Quartet samen met Tabea Zimmerman in het strijkquintet in G klein het nummer 4 van Wolfgang Amadeus Mozart.

live gebracht in Flagey op 2 juni. Dit strijkquintet nummer 4 in G klein van Wolfgang Amadeus Mozart met het Belcea Quartet. En dat waren die avond de Roemeense violiste Corina Belcea, de Koreaans-Australische violiste Soyan Kang, de Poolse altviolist Christoph Korzelski en de Franse cellist Leonard Frey Maybach. De Duitse altvioliste Tabea Zimmermann voegde zich bij het gezelschap. Het tweede grote kamermuziekwerk op hun programma was het strijkquintet nummer 1 in F groot van Johannes Brahms. Johannes Brahms is misschien wel de belangrijkste vertegenwoordiger van het strijkquintet in de 19e eeuw. Hij was dan ook een grootmeester in de kamermuziek en wel in allerlei bezettingen. Zijn eerste strijkquintet componeerde Brahms in 1882 tijdens een verblijf in Bad Ischl, een Oostenrijks kuuroord waar hij 8 jaar later ook zijn tweede strijkquintet zou schrijven. Hij omschreef dat eerste quintet als een frühlingsprodukt, een lenteproduct, en beschouwde het zelf als een van zijn beste werken. Hier zijn het Belcea Quartet en altvioliste Tabea Zimmermann met het strijkquintet nummer 1 van Johannes Brahms.

Groot applaus en terecht in Flage na de slotnoten van het strijkkwintet nummer 1 van Johannes Brahms. Opname van 2 juni met het Bilcha Quartet en altvioliste Tabea Tsimamam. Een bisnummer kon niet uitblijven en dat werd een deel, het langzame deel, uit het tweede strijkkwintet van Brahms.

0: Als encore brachten het Belcha Quartet en altvioliste Tabeat Zimmerman nog het adagio uit de tweede strijkquintet van Johannes Brahms. Het was het slot van een prachtig concert, opgenomen in Flagey op 2 juni.
1: Clara Classic met Sylvia Broekaert.
0: Brahms noemde zijn twee strijkquintetten lenteproducten. En in die stemming gaan we nog even verder, nu met Richard Strauss in het lied Ein Röslein zog ich mir im Garten.

Dat waren sopraan Ruby Hughes en Roger Vinyls aan de piano in het lied Ein Röslein zog ich mir im Garten van Richard Strauss. Heerlijk zomerse muziek is het nu volgende concerto voor harp en orkest van Nino Rota.

Soliste in het harpconcerto van Nino Rota was Anneleen Leenaerts. Brussels Philharmonic stond onder leiding van Adrien Perruchon. Ik hoop dat u genoot van deze Clara in concert. En tot 10 uur is dit nog pianist Maurizio Pollini met het eerste deel uit de sonate nummer 10 van Ludwig van Beethoven. Ik wens u een mooie late Clara-avond verder.

0: van VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn intussen onder controle, code oranje blijft er van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
1: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirsite in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: Wannes, dankjewel. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken en de bestuurder van een auto die aan het inhalen was kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opengegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn nu grotendeels onder controle. De A6 of de Autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zou één rijstrook liever wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder rijden dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Gmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Gmara ook de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. En dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne. Want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Het is een blunder van Zelensky, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt, maar droog. Na de middag iets meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Evergem bij Gent is vanavond brand uitgebroken in een houtbedrijf. Een open loods staat er in brand. Een grote zwarte rookpluim was tot in het centrum van Gent te zien. De brand is nog niet onder controle. De brandweer vraagt om ramen en deuren dicht te houden. Er is geen nieuws over gewonden. In Peren in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. En daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn onder controle intussen, code oranje blijft er van kracht. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
1: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: De topman van de geheime dienst, Gmara, is nu aangesteld als interim minister van Defensie. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet, wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt, maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu en de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft dat wetsontwerp van minister van Zelfstandige Simonet vanavond goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden geen sluitingsuren. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is al lang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirs zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar opsluiting voor doodslag. Vorig jaar stak hij bij Chaumont in het oosten van het land een toezichtster neer aan de schoolpoort, uitgerekend tijdens een tassencontrole. De vrouw van 31 overleefde dat niet. Daarna verwondde hij ook nog een politieman. De jongen verklaarde dat het niet persoonlijk was, maar dat hij wel een toezichter wilde raken. Volgens de rechtbank heeft de tiener een achtervolgingswaanzin en toonde hij geen enkele empathie of spijt. Na zijn straf zal hij nog 10 jaar worden opgevolgd. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen, dat meldt het Witte Huis vanavond. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Het weer nog vannacht wolken met in het zuidoosten kans op onweer bij temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zo, donderdag 16 juli zit erop. Een goede nacht.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.